de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op

Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht twee mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En jouw moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland, op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland, zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster

Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Bedankt.
1: Marcel de Vries.
3: Ja hoor, daar zitten we weer. Goedemorgen, 1 over 6. Het is weer een kraakheldere nieuwe week. Het is de week van 20 juni, tenminste de maandag. En we gaan eens even beginnen met muziek.

Hey, John West en Lange Frans en alles wat ik zoek. Ja, dit was zeker gezellig, ja. Wij spelen weer een nieuwe ronde. Hard of zacht, eens even peilen hoe we er deze nieuwe week bij zitten. Hoe zit jij ervoor? Misschien heb je wel een kort nachtje gehad na de WK-wedstrijd van gisteren. De WK-voetbalfinale, dat zou best kunnen namelijk. Wil je een zachte? Dat kan, dan krijg je Dana Wiener. Het is beter van niet, al hou ik best nog wel van jou. Het is beter. Dana Wiener en Beter van Niet is de zachte van vanochtend. Of heb je zin in een hard liedje?

0: laat het weten in de NPO Luister-app met het woordje zacht voor Danewinner of het woordje hard voor de scene. Meeste stemmen gelden, dat lijkt me duidelijk. Dus kom maar door, Jesper.
1: Marcelleke, Wouter, goeiemorgen. Ja, mensen, het is alweer maandag. Nieuwe week, nieuwe kansen. We gaan er weer een mooie week van maken. Mensen, werk ze vandaag. Maak er een mooie dag van.
0: Ja.
1: En ciao de bakko.
0: Ciao de bakko.
2: Want als de werkdag is begonnen.
0: Dankjewel, Jesper.

0: dus het weekend daar weer gelaten. Lekker. Zeg ik maar weer even, want ik ben blij dat het weer maandag is. We lekker op de bak, aan de bak. De ochtendshow tot een uur of 10 vanuit Hilversum. En die maak ik niet alleen, dat doe ik met Wouter ook deze week weer. Goedemorgen, Wouter.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij een beetje een goed weekend gehad?
1: Ja, best wel eigenlijk.
0: Oh.
1: Nou, een mooi weekend wel.
0: Best wel.
1: Nou.
0: Dat is nu de conclusie ineens. Je schrikt ervan een beetje. Ik hoor een beetje de... Oh ja, best wel eigenlijk. Ja,
1: ja nee, zaterdag was top. En,
0: oh,
1: en gisteren
0: was een kutdag.
1: Nee, gisteren gewoon lekker rustig.
0: Oh. Dat kan, hè? Ja, ja. Daarvoor is ooit de zondag ook ingelast, zeggen meerdere boeken.
1: Ja.
0: Oude boeken, zeg maar, hele oude boeken. Daar staat in dat zondag rustdag is.
1: Ja, ja.
0: Dus dat heb jij heb je aan het boek gehouden, zeg maar.
1: Ik heb aan het boek gehouden gisteren.
0: Aan het boek, ja. Maar kwam dat spontaan of was er niemand die wat leuks met je wilde doen?
1: Nou ja, nee, eigenlijk dat ook wel. Maar het was verjaardag van mijn neefje. Zijn allereerste.
0: Ach.
1: Op zich was dat wel geinig.
0: Oh, dat was wel geinig. Oh, ik heb echt een teringhekel aan verjaardagen. Sorry dat ik zo duidelijk ben, maar ik heb echt... dat als er één ding is in het leven, zeg maar, waar ik echt een gruwelijk hekel aan heb, is het verjaardagen.
1: Oh.
0: Ja, ik weet niet wat het is.
1: Je bent niet van de kringetjes.
0: Nee, totaal niet. Verschrikkelijk vind ik het. Gemaakte gezelligheid is dat. Gemaakte gezelligheid. Weer koffie, gebak, rondje worstkaas.
1: Ja, ja, snap ik wel.
0: Ja, en hoe is het op je werk? Ja, allemaal dat...
1: Altijd wel hetzelfde.
0: Normaal vragen ze er ook nooit naar. Waarom dan wel op een verjaardag?
1: Nou ja, dan moet je het ergens over hebben. Dat is wel gemaakt.
0: Is het allemaal gemaakt, is het?
1: Ja, een beetje
0: gefrustreerd. Kijk, verjaardagen, leuk voor kinderen. Prachtig, want die zijn gek op cadeautjes. Die staan even in de belangstelling, in de aandacht. Dat is mooi.
1: Ja,
0: dat prachtig. En het is ook mooi als je jarig bent, want heb je er weer een jaartje bij gekregen. Dus dat is een heugelijk feit. Absoluut. Dat wil je afdoen van. Maar ik vind altijd verjaardagen. Kijk, verjaardagen met vrienden vind ik altijd wel leuk. Want dan is het gewoon gezellig met biertje en zo. Leuk man. En je weet waar de koelkast is. Ja hoor, lopen zelf maar toe. Kijk, dat is vaak als je zelf jarig bent ook. Je bent altijd in de bediening. Misschien ben jij nog niet zo ver, Wouter. Maar je bent nog redelijk thuiswonend.
1: Ja, klopt.
0: Voor een deel. Maar als je op een gegeven moment... dan moet je zelf die verjaardag verzorgen. Dus heb je eerst de boodschappen. Dan komt iedereen langs. En dan moet je iedereen moet je voorzien van eten en drinken. Het is toch een gedoetje.
1: Ja, dan ben je meer een soort butler of een
0: butler op je eigen verjaardag.
1: Ja, nee, dat is niks. Dat
0: is toch... goed. Voor de rest gaat alles goed, hoor.
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja.
1: Jij ook wel lekker
0: weekend
1: gehad?
0: Ja, top weekend. Ik heb zaterdag gewinkeld, geshopt. Ik was echt toen aan een deel nieuwe garderobe.
1: Ja.
0: Dus dat heb ik eens even voorzien. Wat shirtjes en wat ditjes en wat datjes. Leuk even stad Groningen, daar zoek ik altijd op daarvoor. Die hebben dan net iets meer dan bij ons in Friesland.
1: Ja.
0: Leeuwarden is niet helemaal... die zeggen zelf ook dat ze niet bij Friesland horen. Dat is een soort enclave.
1: Oh, he.
0: Ja, vooral de voetbalsupporters zeggen dat. Anti-Fries waar ik voor kies, zeggen ze altijd.
1: De gekke provincie is het toch ook?
0: Eigenlijk. Nee, de provincie op zich niet, maar die stad is...
1: Stad.
0: De stad is... en ik vind dat winkelen daar niet zo. Dus ik zoek toch altijd Groningen op.
1: Oh ja. Ja, dat is wel een goede shopstad dan.
0: Ja, zeker. Maar het is ook echt stad, vind ik dat. En, dus dat en gisteren ook een luie dag gehad. Dus ik heb me ook aan het boek gehouden.
1: Wat goed.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Was meer spontaan was dat. De allereerste halftime show ooit bij een WK voetbalfinale. Die krijgt online veel kritiek. Bekende Nederlanders zoals cabaretier Peter Pannenkoek en regisseur Martin Koolhoven. Die vonden de optredens van onder meer Madonna en Justin Bieber niet indrukwekkend. Ook duurde de rust voor de show, door de show bijna een half uur. Wat veel voetballiefhebbers veel te lang vonden. Ja. Ik zat dat gisteren ook te bekijken. Vrienden hadden ook allemaal commentaar in de groepsapp. En dan zei ik, ja jongens, maar dit is heel Amerikaans, weet je wel. Dit is
1: heel Amerikaans.
0: Ze hebben daarna natuurlijk normaal gesproken ook een halftime show bij de Super Bowl. Dat is waanzinnig, is dat. En de show was inderdaad niet heel indrukwekkend. De Muppets werden erbij gehaald, dat vond ik dan wel weer grappig.
1: Oh, dat ga ik even terugkijken.
0: Ja, dat was wel grappig. Die zaten erin.
1: Leuk.
0: Met Kermit de Kikker en Miss Piggy. En,
1: ga ik even terugkijken.
0: Ja, dat is wel leuk. Maar Justin Bieber is cool, maar die was, vond hem niet heel goed uit de verf komen. Madonna ook niet. Maar los daarvan, daar kun je van te vinden. En een terechte winnaar, laten we dat even vooropstellen. Want ik ben blij dat Spanje heeft gewonnen.
1: Ja.
0: Want het voetbal heeft gewonnen van antivoetbal.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat wil ik nog eventjes...
1: Voetbalwinnaar, geen judo-winnaar.
0: Nee, dat was echt die Argentijnen. Die maakten er echt, man, wat een slagveld. Ik ben blij dat er op een gegeven moment een rode kaart viel.
1: Oh, die is gevallen?
0: Ja, die was terecht.
1: Oh, heel goed.
0: Ja, ja. Ouders en hondeigenaren die krijgen dan advies om kinderen en huisdieren uit zeeschuim te houden. Uit onderzoek blijkt dat zeeschuim extreem hoge concentraties schadelijke PFAS bevat. Wie toch naar de kust gaat, kan zich na afloop beter goed afspoelen en voor het eten de handen wassen om de giftige stoffen niet binnen te krijgen. Dus let er even op, jongens. Niet door het schuim. Of als je er doorheen gaat, even goed wassen na de tijd. De zon die wisselt vandaag af met stapelwolken. Vanmiddag dan krijgen we kans op een bui. Of hebben we kans op een bui. Dat wil niet zeggen dat die komt. Kans daarop wel 18 tot...

0: wij hangen ook weer in de lucht met de ochtendshow. En wij willen graag van je weten, heb je zin in... Zin in zacht. Laat eens even horen, Marcel. Wat heb je in petto? Nou, dat ga ik eens even doen. Zacht is vandaag een liedje van Dana Winner. Het is beter van niet. Al hou ik best nog wel van jou. Het is beter. Het is beter van niet. Is het zachte liedje. Zouden we zo meteen kunnen draaien? Of heb je zin in een harde? Dan wordt het Telau en The Scene en Iedereen is van de Wereld. Je kan het laten weten in de app met het woordje hard of het woordje zacht. En ik vraag Wouter even om in de tussentijd even een beetje die appjes in de gaten te houden.
1: Ja, ik houd
0: het even een beetje te peilen. Want ik heb het idee dat dit een beetje Sam-Sam is.
1: Ja, dat is het ook.
0: Beetje Sam-Sam, beetje 50-50. Dus als jij zo meteen met een eerlijk antwoord komt... Dan doe ik in de tussentijd nog even een paar appies behandelen. Want Wim van Dam die zit in, ik dacht zo'n beetje het laatste weekje, Wim, qua boterhammen countdown.
2: Goedemorgen, Marcel, clubje. Leijenaartje, Zedderwedderman en iedereen die ik vergeten ben. 38 boterhammen, Marcel, dat houdt in 9,5 werkdag. Dus dat houdt in 19 schaffies. Dan is het de 31ste, 11:30, gaat het hekje dicht. En om 3:00 gaat het bier erin. Dus iedereen een hele fijne maandag toe. En de show must go on. En doe maar een harde, Mars.
0: Even een harde. Oké, die is even genoteerd voor jou, Wim. Dank je wel daarvoor. En lekker aftellen met die boterhammetjes. Dat schiet al lekker op. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Clubje. Ik wou weer even zeggen dat ik weer aan het werken ben... met het bezorgen van de kranten.
0: Oh, mooi.
3: Na een maandje of 4 afwezigheid... Zo. In verband met de operatie voor een nieuwe knie... ben ik weer eigenlijk zo goed als genezen... en probeer ik gewoon de werkzaamheden weer rustig op te pakken. En heb ik vandaag weer mijn eerste werkdag. Dus de mensen in Zierikzee en omstreken... kunnen weer rustig genieten van hun ochtendkrantje.
0: Oh.
3: Ik wens jullie een hele fijne dag.
0: Ja.
3: Ik ga mijn best doen. En ben blij dat ik weer bij het clubje aanwezig kan zijn. En toedeloekie. En de groetjes uit Zierikzee.
0: Nou, de groetjes uit Hilversum voor jou, Peter. Maar ik vraag me dan wel af, wat is er in de afgelopen maanden dan gebeurd qua krant? Is er dan geen krant bezorgd?
1: Oeh.
0: Omdat hij zegt van, ik ben blij dat de mensen weer kunnen genieten van hun krantje.
1: Ja.
0: Dus in de tussentijd is de krant dan niet bezorgd.
1: Zo klinkt het wel, ja.
0: Ja, dat als ik het zo'n verhaal zo een beetje aanhoor, dan denk ik... die mensen die hebben misschien hun abonnement wel stopgezet...
1: Ja, misschien wil er iemand meer een krantje nu.
0: Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit in mijn leven een krant gehad.
1: Nog nooit in je leven
0: een krant gelezen, gehad? Maar ik heb nog nooit een abonnement gehad op een krant.
1: Oh.
0: Nee. Ik heb sowieso niet... Ik ben niet van het lezen.
1: Oh.
0: Nee, totaal niet. Ik heb in mijn hele leven volgens mij niet eens een boek uitgelezen. Ja, ik heb 1 keer een boek uitgelezen. Sorry. Ja. Maar dat ging over radio. Dat heeft mijn interesse voor de rest.
1: Ah, oké.
0: Maar voor... Nee... En volgens mij heb ik dat ook half voor de helft uitgelezen, denk ik nu ineens. Ik heb de kast vol boeken, maar ik heb er nooit één van gelezen.
1: Oeh, dat vind ik... Nou, oké.
0: Wat dan? Oeh.
1: Nou ja, het is toch juist goed voor je algemene kennis?
0: Ja, maar ik ben... Nou, toets mijn algemene kennis eens een keer, zou ik zeggen.
1: Ja. Nou, noem eens minstens 3 van de 7 wereldwonderen.
0: Daar hebben we het zo meteen eens even over. Nee, ja, nee, maar ik hoef toch geen boek te lezen voor de wereldwonderen?
1: Nee, maar gewoon, het is toch goed om boeken te lezen?
0: Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik echt flauwkul. Want je kan prima televisie kijken, daar kun je ook een hele hoop van leren. Je kan heel veel leren van je telefoontje. Er staat heel veel op de socials of op andere websites. Maar ik heb een boek niet. Nee, totaal niet.
1: Je leest ook nooit gewoon verhalende boeken?
0: Nee, totaal niet. Verschrikkelijk.
1: Je kijkt dan liever tv?
0: Ja, ik kijk veel liever tv.
1: Oh.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou ja, ik ook liever. Maar het is echt, soms is het lekker om gewoon even een boekje te lezen.
0: Nee.
1: Dus naar eigen interpretatie maak je een soort film in je hoofd.
0: Nee. Ik vind het echt zonde van de tijd. Ik denk, ik kan beter even wat omknooien in mijn studiootje. Of een boek lezen. Nee, dat is niet aan mij. Mensen snappen mij ook niet helemaal, denk ik, in mijn omgeving. Komen we toch weer op die verjaardagen terecht. Of met Sinterklaas, of weet ik het. Dan krijg ik toch weer een boek.
1: Oh ja.
0: En mijn moeder doet dat. En dan denk ik, mijn moeder, jij weet wel hoe ik ben. Ik lees geen boeken.
1: Nee, dan...
0: Dus ik heb de kast vol. Je mag wel eentje lezen, hoor, als je wil. Dan neem ik hem even mee.
1: Ik heb ook een hele kast vol.
0: Oké.
1: Dus op zich...
0: Nee. Dat kan mij gestolen worden. René, goedemorgen.
4: Hey, Marcel, goedemorgen. Hier Tim Bensbouw vanaf het golfbaantje. We zijn de grientjes weer even mooi aan het maaien. En voor de rest doe ik zo min mogelijk, want de baas is er toch niet.
0: Oh ja, lekker.
4: Voor de maandag dacht ik, en in verband met de Vierdaagse, dacht ik er eentje van Gradus van Nimwegen. Fijne uitzending.
0: Gratis.
4: Tom, ja. Afknijpen en droogzwaaien.
0: Dankjewel, René van Binsbergen. Ja, Paulus is even op vakantie. Ik weet niet hoe lang die weg is. En de vierdaagse feesten die zijn wel los. Maar volgens mij de vierdaagse zelf begint morgen.
1: Morgen, ja. Morgen is dag 1.
0: Morgen is het. We zitten nog wel in de Zwarte Cross. Is ook afgelopen. Die gaan vandaag allemaal terug, de campingfeeders. Ja. En dan hebben we nog wel de kermis.
1: Kermis die loopt nog wel. Ja, het is roze maandag vandaag.
0: Roze maandag. Ben ik wel eens geweest inderdaad. In roze overal.
1: Oeh.
0: Ja. Heb ik, toen heb ik in de booster gezeten.
1: Oh, die paal die ronddraait.
0: Ja, dat enorme ding. Nooit weer. Eens even kijken. Dan zijn we toegekomen aan een liedje van Hart of Zacht, beste Wouter. Heb jij gepeild?
1: Ik heb even geteld zelfs.
0: Oh.
1: Het was een flinke telling. Maar het is toch net hak over de sloot. Toch zacht.
0: Toch zacht.
1: Toch zacht.
0: Toch Dana Wiener geworden.
1: Het is toch Dana Wiener geworden.
0: Dat is wel een mooi begin van de dag, hoor. Even lekker. Dank allemaal voor het stemmen. Zometeen hebben we tijd voor een truckerstrack. Heb je zin in een truckersliedje? Mag je hem insturen in de NPO Luister-app.
5: Ik

0: zomer is weer eventjes een beetje het land uitgeslipt, heb ik het idee. Want het is weer eventjes een paar dagen anders. Bedonkerder weer, in ieder geval. Ja. Tenminste, ik zag wel verschillende beelden. Bij ons was het gisteren de hele dag, een beetje de hele dag donker wel. Maar toen zag ik de beelden van Tinia en onze collega's die op de Zwarte Cross waren. En dan zag ik best veel zon. Toen dacht ik, ach, zit nu even voor het eerst eens een keer in het verkeerde deel van het land.
1: Ja, het was bij ons in het zuiden viel het ook wel mee. Het was gewoon prima.
0: Oh, was het prima.
1: Het was niet per se heel warm, maar het was gewoon fatsoenlijk gewoon zomerweer.
0: Zo zie je maar weer. Het is niet altijd feest in Friesland. Maar qua weer dan in ieder geval. Maar we krijgen weer beter weer toch einde van de week.
1: Ja, dit is van korte duur inderdaad.
0: Korte duur
1: dus wat slechtere periode.
0: Ja, maar we moeten het even zonder Jan de Weerman doen, jongens. Ja. Want Jan is met vakantie. Dus die stuurt het weer ook niet.
2: Vroege Vogel.
0: Nou, wij ook niet. Ik ga zo meteen wel even meedelen wat het gaat doen vandaag. Maar eerst even kenbaar maken dat we weer op zoek zijn naar een vroege vogel. En dat betekent dat je je mag laten horen in onze app, de NPO Luister-app.
1: Ja, dan mag je je voornaam sturen. En dan wordt er iemand uitgekozen, kun je een plaat aanvragen. En dan krijg je wat leuks opgestuurd.
0: En dat ook nog eens een keer. Dus je voornaam is je ticket richting de vroege vogel. Je hoeft voor de rest helemaal niks te doen. Geen ingewikkelde quiz of iets dergelijks. Als je dit hoort, dan ben je er eentje een vroege vogel. Want misschien denk je van ja, aan welke kwalificaties moet ik mij voldoen? Nou, niks meer dan gewoon nu luisteren. Want alles en iedereen voor 7 uur noemen wij een vroege vogel. Dus laat je horen met je voornaam. Alleen een appje met je voornaam mag en kan zo vaak als mogelijk. Vandaag trekken stapelwolken en soms ook wat meer wolkenvelden over het land, met tussendoor wat zonneschijn. Vanmiddag ontstaat er in het binnenland misschien een lichte bui, maar meestal blijft het de hele dag droog. De temperatuur die ligt tussen de 18 en 23 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige noordenwind. In de nacht dan gaat de wind wat liggen. De temperatuur ligt dan tussen de 10 en 16 graden. En morgen is het weer heel vergelijkbaar met de dag van vandaag. Het waait dan wel iets minder hard en daardoor kan het een graadje warmer gaan worden. Lekker. Het is 6:55.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. Bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij.
0: Nou, hebben we toch wat gewonnen. Ja, die hebben we toch maar weer. Ronald Koeman toch wat gewonnen. Fair Play Award.
1: Ja, hadden we niet meer verwacht eigenlijk.
0: Nee, toch in de prijzen. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Uitgeest en de Wijkertunnel. Daar heb je een vertraging van 5 minuten, komt door wegwerkzaamheden. Dan de A15 Rotterdam-Europoort voor de havens 5500, 5700, ook een minuutje of 5. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Bankhoef, daar heb je 8 minuten.
2: Vroege Vogel.
0: Ja, zometeen dus de Vroege Vogel. Je mag je laten horen nogmaals in de NPO Luister-app met alleen je voornaam.
4: NPO Sterren NL.

0: blik in jouw ogen. Soms heb je dat, hè? Of heb je maar één blik genoeg?
1: Vroege Vogel.
0: Ja, je mag je even laten horen in onze app. Niet met een blik, maar wel met een appie. Berichtje dus met alleen je voornaam. Wordt al lekker gedaan, maar toch denk ik dat de kans, als je nu zit te luisteren en je gaat jezelf een keer opgeven, dat de kans groter is dat je een vroege vogel gaat worden dan andere dagen. Want er zijn al heel veel met vakantie.
2: Ja, je kan het merken dat het vakantie is.
0: Lekker, een stuk rustiger. Ja. Nou ja, lekker. Ik vind het altijd gezellig. Hoe meer mensen, hoe meer ziel, hoe meer vreugde, zeggen ze altijd. Maar ja. Is toch echt wel een feit. Maar ja, iedereen is lekker zo'n beetje aan vakantie toe. En dat is toch mooi.
2: Ik denk dat er nog veel mensen op één oor liggen.
0: Ook.
2: In de vakantie.
0: Ook, maar ook een hoop op pad, hoor.
2: Op pad, ja, ook.
0: Zo,
2: ja.
0: Er waren vrijdag al veel files bij de grens. Ik zag vanochtend ook alweer mensen met caravans op pad. En nou, dat is mooi. Dat verheug ik me ook alweer een beetje op de vakantie. Maar ik heb nog helemaal geen plannen gemaakt.
2: Nog helemaal niks?
0: Helemaal niks.
2: Staat alles nog open?
0: Alles staat nog open.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ook geen plannen in de lucht zweven, nee. Maar nog geen datum hebben?
0: Wel een datum. Ik heb wel een datum. Dat ik, want ik heb echt nog maar één week met zoon lief.
2: Oh ja. Ja.
0: Zo meteen. En echt een volle week dat we nog even samen hebben. En daarna moet hij weer naar school. Want bij ons, wij zijn natuurlijk heel vroeg.
2: Wanneer moeten jullie weer naar school dan?
0: Ik hoef niet naar school.
2: Nee,
0: maar
2: bij jullie.
0: Bij jullie, ja, het is bij hem wat twijfelachtig. Want hij zit natuurlijk al op het voortgezet. En daar hebben ze niet een bepaalde startdatum. Mm-hmm. Want dat is nog een beetje, ja, tussen hemel en aarde heb ik het idee. Want hij wist het zelf ook niet helemaal.
2: Oh ja, daar zijn scholen ook vaak
0: heel onduidelijk. De eerste week is heel rommelig.
2: Oh ja, gaat hij nu voor het eerst naar het voortgezet?
0: Nee, tweede jaar gaat hij in.
2: Tweede jaar.
0: Ja, brugpieper is hij af.
2: Oh, gelukkig.
0: Ja, dus ik heb hier een beeldscherm. Wouter, die doet heel raar.
2: Ik zie in jouw nieuwe bril dat ik zie alles flikkeren.
0: Ja, het ligt niet aan mijn bril. Het ligt aan dat beeldscherm.
2: Ja.
0: Ik denk dat hij zo meteen uitgaat. Het zou mooi zijn. Of hij gaat er rook op. Dan zouden we echt spannende radio hebben.
2: Ineens midden in de uitzending. Oh, bof.
0: Dat zou het zijn. Oh, hij doet het nu weer. Nee, ja, geen idee wanneer je vakantie afgelopen is. Maar na mijn eerste week. Dus volgens mij heb ik rond de 8e, 9e augustus.
2: Oh ja.
0: Dacht ik zo'n beetje, heb ik vakantie. Nou, een week later.
2: Ja, ik zie hier 17 augustus staan. Dat
0: dan is er vakantie. Beginnen. En dan moeten ze weer beginnen.
2: Noorden. Ja, dat in noorden de vakantie zullen zijn.
0: Ja, ja. Nou ja, dus dan. Dus we hebben nog een week. Ik heb geen idee wat ik ga doen.
2: Nou ja. Ook leuk, spontane dingen.
0: Ik moet het zelf bekostigen, hè. Ik heb niemand die mee draagt aan de kosten. Dus ik moet het, moet even kijken.
2: Nou ja.
0: Enerzijds wil ik wel weg, maar aan de andere kant denk ik van ja, als we thuis blijven, spaart ik een hoop geld uit. Dus kijk wat het allemaal kost, man.
2: Nee, dat is zo, ja.
0: Gaan we eens vliegen of campertje huren, vind ik ook leuk. Of wat zou nou de goedkoopste vakantie zijn? Ja, thuis blijven, maar los daarvan. Wat zou de goedkoopste vakantie zijn?
2: Weet niet. Leg gewoon lekker dicht bij huis, denk ik.
0: Dat is ook duur, hoor. Ja. Ga maar eens op terras zitten hier in Nederland. Ja, dat is ook reten duur. Wat zou de goedkoopste vakantie zijn? Zou er luisteraars zijn die dat weten? Die, die dat wel uitgezocht hebben. Wat is het in België goedkoper? Moet ik naar Vlaanderen? Of moet ik naar de Ardennen?
2: Nou ja, daar is sowieso het tanken al goedkoper.
0: Luxemburg vind ik ook mooi.
2: Is ook mooi. Daar zijn wel veel dingen goedkoper.
0: Dat denk ik ook, ja.
2: Dus dat zou nog wel kunnen.
0: Dat zou ook een optie zijn. Luxemburgje. Maar dan moet je wel een beetje goed weer hebben. Heb ik één keer met een camper gestaan. We regenden de hele dag.
2: Oh, dat is niks.
0: Dat was een hele trage dag was dat. Even een appje van Robert.
3: Ja, een hele goede morgen, de Vries. En Wouter, ook een hele goede morgen. Ja, de Vries, het was meer kort nagie, hè?
0: Ja.
3: Ja, voetbal kijken, even nog de uitdrijving. Die gekke Trump die stond er weer tussen de koekloeren natuurlijk. Het is ook wel een show, hè, die gekke man. Ach, wat een poppenkast. Nou ja, vooruit maar weer. Hé, hey, de Vries, truckerstrek, heb je hem nog gevonden? Die van de Penguins. Met Nies op weg. Ja, dikke plaat hoor. Nou, mocht je die niet hebben, doe dan maar Gert Jan. Met mijn truck en ik. Hey, bedankt voor het lachen, de volgende bij ons. En mooi.
0: Mooi. Ja, ik heb gisteren ook gekeken, ja. Of eigenlijk, ja, tegen middernacht aan. Of nee, het was er nog overheen ook. Ik was na 12 nog op.
2: Ja, het was en verlenging, toch?
0: Verlenging, ja.
2: En dan ook nog die uitreiking, plus die hele show.
0: Nee,
2: die
0: ik heb de
2: zat.
0: Uitreiking heb ik niet meer. Ik denk dat is mij wel choco. Dat redden ze ook wel zonder mij. Maar die halftime show heb ik gekeken. Ja, ja. Ja, ach, was wel leuk, maar ook een poppenkast. Dus heel Amerikaans.
2: Ja.
0: Wel mooi hoor, dat ze dat allemaal doen. Maar ik denk dat heel veel voetballiefhebbers die hebben gedacht van ja, jeetje, kwartiertje pauze, meer dan genoeg. De thee zit erin, doorvoetballen. Dus, verlenging. Maar ik vind het wel mooi dat, en ik wilde het graag zien dat Spanje ging winnen. Want die waren echt, by far de betere partij. Argentinië wilde winnen met vuil spel en absoluut geen fair play.
2: Zoals altijd.
0: Ja, ja, dus ik vond het mooi dat ze dat niet hebben gewonnen.
2: Terecht, inderdaad.
0: En dat Spanje inderdaad een terechte winnaar is geworden.
2: Mooi. Ja.
0: Sam die zegt, morgen Mars, ik ga altijd naar het eiland Samos. Oh ja, daar ben ik wel eens geweest, ja. Griekenland. Kan je voor zo'n 1100 euro per persoon naartoe vliegen. 8 dagen als je het goed treft. Maar dat is ook een hoop geld, 1100. Moet je kijken, dan moet, deze jongen moet dan 2200 euro aftikken. Ja, dat in zijn eentje. En dan moeten we nog eten en drinken.
2: Ja, of is zo'n all-in resort?
0: Ja, ik weet niet. Ik moet zeggen, het Griekse eten is altijd wel... vind ik altijd lekker.
2: Ja, ben je
0: Ja, Griekse eten, veel vlees, lekker.
2: Ja, oké, okay, veel vlees. Ja, fantastisch, nee, die kan ik snappen.
0: En Henk Zoetermeer, die zegt staatshotel. Gratis kosten en inwoning. Dat is de gevangenis.
2: Oh.
0: Dat is een staatshotel.
2: Ja, kan ook.
0: Dan moet je op laten pakken. Dus dan moeten we even iets uitvreten en dan kun je even zitten. Ja, dat is misschien ook wel wat, Henk. Maar om dat nou deze zomer te gaan doen...
2: Nee,
0: om, een zoon van 13 al in de cel... nee, dat moeten we niet willen.
2: Nee.
0: Dan mocht je goede suggesties hebben voor een goedkope vakantie... laat het weten. Gaan we naar een truckerstrekkie van vandaag. Zometeen overigens de vroege vogel. Je mag je melden in de app bij Wouter. Nog een paar minuten. Laten we zeggen een minuutje of 4, Wouter.
2: Een minuutje of 4 inderdaad.
0: Sluiten we de poort even daarvoor. Dus binnen die 4 minuten mag je nog een appje sturen met je voornaam. Alleen je voornaam mag een kans zo vaak als mogelijk voor de vroege vogel van deze maandagochtend. Dan gaan wij voor Henk Jan gaan wij een truckerstrek doen van, let eens even op, Frans Duits. Hij heeft er ook nog een liedje gemaakt. Dat was toen voor de dag van de vrachtwagenchauffeur. Kilometervreters. De zon.

0: voor de vroege vogel van deze maandagochtend. En wie of wie hebben wij aan de lijn?
1: We hebben aan de lijn Koen uit Den Dungen.
0: Den Dungen, jongen. Maaskantje, ja. Den Dungen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jongen.
2: Ja.
0: Koen, hoe is het?
2: Ja, goed, hè, met jou?
0: Ja, ik mag denk ik niet klagen voor zo'n kort nachtje. Heb je ook zo'n kort nachtje gehad, Koen, of niet?
2: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Heb je ook voetbal gekeken?
2: Ja.
0: En tot en met de prijsuitreiking, of was je ook na de...
2: Ja, toen het afgelopen was, vond ik het wel goed geweest.
0: Ja, ja, dan hadden we hetzelfde, Koen. Toen dacht ik ook, dat is wel best als Trump die beker gaat uitreiken. Succes, dat redt hij ook wel zonder ons, toch?
2: Ja, zo is dat.
0: Zo is dat, Koen. Dus, en nu onderweg naar...
2: Monster.
0: Monster. Nou, monsterachtig. Monster,
2: ja,
0: dat...
2: Ja, ik weet waar het ligt, maar moet er wel naartoe.
0: Nou, dat ligt bij Den Haag.
2: Oh.
0: Onder Den Haag ligt dat.
2: Ja, ik kom helemaal uit de andere kant van Nederland, hè.
0: Ja, ja, ik ook. Maar Den Dungen, Brabant bij Maaskantje, toch?
2: Ja, zeker weten.
0: Den Dungen, staat die snackbar er nog?
2: Nee, die hebben ze een keer plat gegooid.
0: Jammer, hè?
2: Er is wel een hele mooie nieuwe snackbar weer teruggekomen.
0: Met dezelfde snacks of nog beter?
2: Ja, we hebben een andere snackbar, daar gooi ik af en toe.
0: Jij komt nooit bij deze?
2: Nee, we hebben een nog betere bij ons om de hoek staan.
0: Oké, voor de mensen die denken, waar gaat dit over? Maar dit is de snackbar van de New Kids.
2: Ja.
0: Ja, waanzinnig, hè?
2: Ja.
0: Er wordt tijd voor een nieuwe Kids, vind je niet?
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja.
2: Moet je het helemaal net nodig.
0: Ja, daar kun jij prima in, Koen. Ik hoor het wel. Hé, jij gaat lekker naar Monster. Wat ga je doen? Meubelmaker ben jij van beroep, zie ik.
2: Ja, we gaan een keuken plaatsen.
0: Och.
2: Ja.
0: Dat is dikke handel, is dat, hè? Ik heb ooit eens een keer een keuken gekocht. Daar ging de helft vanaf qua prijs. Als je goed onderhandelt, dan zit een marge op.
2: Ja.
0: Wel. Hey, jij gaat lekker naar Monster. Wat ga je doen? Meubelmaker ben jij van beroep, zie ik.
2: Ja, we gaan een keuken plaatsen. Ja.
0: Dat is dikke handel, is dat, hè? Ik heb ooit eens een keer een keuken gekocht. Daar ging de helft vanaf qua prijs. Als je goed onderhandelt, dan zit een marge op.
2: Ja.
0: Maar jij zit...

0: superspul.
1: Oké, keramiek. Voor, ja. voor wat is dat dan? Voor krassen en voor de warmte?
0: Ja, dus ik kan veel hebben. Als je er een mes in zet, dan ziet het er niks op terug.
1: Mooi. Ja, dat is ook iets wat ik wel vaak in mijn hoofd heb. Ik denk van, ik heb zin om een mes in de keramiek te zetten. Maar...
0: Koen, ja, je doet zo'n ding, hè?
1: Ja, ik heb er niet liggen inderdaad, nee. Hey, Koen, jij bent eruit gekomen. Je bent onze vroege vogel. Hoe vroeg was dat wekkertje vanochtend?
0: 4:30.
1: 4:30, man. Dat was het zeker een kort nachtje. Nou, gefeliciteerd, je bent vandaag onze vroege vogel.
0: Ja, dankjewel.
1: We gaan even wat leuks opsturen en je mag even een liedje aanvragen. Wat wil je horen?
0: En Gwaiyot met Walkie Snowboy Lloyd.
1: Gaan we regelen.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Door al negens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen.

0: waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Vakantievierders op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar heb je een kwartiertje extra rijden. Grenscontrole, de A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Grijshoort een minuutje of 10. En er staat een auto in brand op de A50 Arnhem-Os. Tussen Grijshoort en Renkum. Vertragingstijd is 5 minuten. Er zijn 2 rijstroken gesloten.
2: Marcel de Vries.
1: Ai, ai, ai. Begint je week niet goed. Autobrand. Ja. Jango

0: als toen.
1: Django Wagner, als ik het anders zou doen. Ja, wat als, wat als. Dat is altijd achteraf natuurlijk. 7:10. Goedemorgen allemaal, vrienden en vriendinnen. Het is maandag de 20e van juli. Voor een deel is het alweer PD. Sommige bedrijven doen dat, 20e van de maand. Hier is het de 25e, is het hier bij AT. Zeggen we altijd AT, hè? Avrotros.
2: Oh, de AT.
1: AT. Ja, dat is ook het agentschap Telecom.
2: Ik wou zeggen, dat zit nog meerdere dingen
1: in AT. Ja, AT, dat is als ons zendpiraten, want ik schaar mij nog steeds onder de piraten. Ja, dan zijn we altijd huiverig voor het AT. Maar ze komen hier nooit om het hoekje. Ik heb ze vroeger wel, hoor. Toen ik was een jaar of 15, 16. Mm-hmm. Dat was mijn eerste aanraking met de cops.
2: Cops.
1: Met de cops. En de opsporingsambtenaar.
2: Oh,
1: ja. Toen werden we uit de lucht gehaald.
2: Ach.
1: Maar ik was minderjarig. En was bij vrienden. En dat zijn gelukkig nog steeds mijn beste vrienden.
2: Heel goed.
1: Maar toen werden we uit de lucht gehaald. En ik zat daar. In principe was dat altijd gezellig. Het was een vol huis. Mm-hmm. Een volle studio. Daar werd... Nou, daar was altijd veel gezelligheid met mensen en zo. En toen precies, ik maakte radio rond 6:00, etenstijd, zeg maar. En mijn vrienden die waren dan, die gingen altijd patat halen rond die tijd. Dus die waren allemaal weg. Dus ik zat daar nog alleen maar met nog een meisje. We waren samen. Het was niet mijn meisje overigens, hoor. We waren gewoon samen. Zij deed de verzoekjes en ik deed de plaatjes draaien. En toen was het... goedenavond. Dus ik dacht, ik keek niet eens om. Ik dacht, ach, stuivers in is het altijd, weet je wel. Ik zei, goedenavond... En ik kijk om, ik denk, hey, een broek.
2: Oh jee.
1: Handboeien aan de broek zag ik ineens. Ik denk, shit, dit is foute boel.
2: Ja.
1: Nou ja, en zo geschieden.
2: En hoe lang toen uit de lucht gebleven of 3 dagen later weer terug?
1: Nee. Toen was het, want we, daarvoor waren die jongens ook al gepakt.
2: Oh.
1: Eens een keer. En dit was de tweede keer. En toen zeiden ze van, nou, misschien is het nu eerst eventjes genoeg.
2: Ja.
1: Maar al redelijk snel werd er een plan gesmeed voor nieuwe avonturen. En die zijn ook doorgezet.
2: Heel goed.
1: Tot lang daarna. En dat bleef lang onrustig. Ja. Maar goed, voor de rest heb ik nooit echt, behalve een aanhouding een keer langs de weg... dat heb je allemaal wel eens een keer, dat je voor de rest niet in contact komt met de cops.
2: Heel goed.
1: Nee, behalve de Playmobil-politie, daar heb ik niks mee, Wouter.
2: Nee, daar zijn we geen fan van.
1: De handhaving.
2: Ja.
1: Nee, die zijn er altijd, op verkeerde momenten zijn ze er altijd.
2: Ja, een soort ongedierte.
1: Een soort ongedierte, vind jij zelfs?
2: Eigenlijk.
1: Straks krijgen we alle boa's over ons heen, dat moeten we niet hebben. Moeten er ook zijn, natuurlijk. Dat is ook,
2: ze zijn ook wel nodig af en toe, inderdaad.
1: Ja, ja, voor sommige dingen. Maar voor de dingen waar ik ze voor nodig heb, dan zijn ze er weer niet. Maar alleen als mijn auto verkeerd staat, dan ben ik altijd de sjaak. Starters op de woningmarkt die hebben dit jaar meer spaargeld nodig dan ooit. Gemiddeld ruim 40.000 euro. En dat geld is nodig voor de bijkomende kosten. En om het gat met de hoge huizenprijzen te dichten. Vooral voor alleenstaanden is een huis kopen daardoor bijna onmogelijk geworden, beste Wouter. Ja, nee, ben je al zover dat je een eigen woning...
2: Nee.
1: Nee?
2: Nou ja, ik zit op een soort van op kamers nog.
1: Op kamers?
2: Dat is ook wel een soort van alleen... Maar ja, dat is geen eigen huis, plek onder de zon, nee.
1: Nee. Maar je bent nog niet zover,
2: nee? Nee, zeker niet.
1: Nog langer niet, hoor ik. En ondanks een nieuw verbod rijden er nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. De brug werd gesloten voor zwaar verkeer omdat de stalen constructie niet meer veilig is. Chauffeurs die toch over de brug rijden, riskeren een boete. Ik weet niet hoe hoog de boete is, maar dat zal niet mals zijn, lijkt mij. En ook gevaarlijk, vooral ook. Het warme zomerweer keert snel terug na een korte afkoeling met regen. Eind juli dan kan het in het zuiden weer ruim 30 graden gaan worden. Waardoor zelfs een vierde regionale hittegolf mogelijk is. Ook augustus belooft droog en zonnig te worden. Kijk, dat zijn goede vooruitzichten, jongens.
3: En Marcel, wat ga je zo meteen voor ons draaien?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Ik ga zo meteen Sander Kwart even doen. De tapster uit Tijuana. Dat is wel een leuke. En ik dacht aan Don Rosenbaum met Swimming in Too Deep Water. En dan zul je denken, wat voor internationale plaat heb je nou weer op de playlist? Dat is gewoon een Amsterdammer.
2: Heel goed.
1: Dat is gewoon een nationaal product. De zon die wisselt vandaag af met stapelwolken. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt 18 tot 23 graden. En zometeen gaan we ook weer spelen The Battle.
4: Is het weekend alweer omgevlogen?
1: Nou, in een zucht.
4: En voor...

0: muzikale battle die wij doorgaans doen tussen 7 en 8. Laten we zeggen tussen nu en 7:55. Want net voor 8 uur dan willen we natuurlijk de einduitslag horen. En dan kunnen we nog net voor het nieuws van 8 uur kunnen we één van de beide liedjes draaien. Het is maandag, dus wij doen dat altijd onder het kopje Amazing Maandag.
1: Amazing Maandag.
0: Ja, Amazing Maandag. Je kan wel chagrijnig de week beginnen, maar laten we dat absoluut niet doen. Daar ben ik ook niet van het chagrijnige. Ik heb altijd een bloedhekel aan chagrijnige mensen. Dus die mogen wat mij betreft ook een andere radiozender opzoeken.
1: Oh ja?
0: Ja. Als je chagrijnig bent, moet je niet gaan luisteren.
1: Radio 1 of zo dan.
0: Ik weet niet of dat voor chagrijnige mensen is. Geen idee. Wat is was. Ja. Daar word ik zelf doorgaans niet chagrijnig van. Ik vind dat altijd wel lekker om geïnformeerd te worden. Even.
1: Dat zeg ik. Nou, klassiek. Dat is lekker. Kom je tot rust?
0: Klassiek.
1: Dan raak je van het chagrijnige af.
0: Ja, ja. Nou, blijf hier maar lekker hangen, joh.
1: Dat is nog beter.
0: Misschien dat we je humeur nog wel een beetje bij kunnen draaien. En dat doen we dan met muziek. Lekkere meezingetjes vandaag, Amazing Maandag. En dat hebben we ook in de battle, Wouter. Wat hebben we?
1: Nou, omdat Amazing Maandag is, dacht ik, Niels Korshuizen, Marilou.
0: Marilou?
2: Waar is je naam? Jij zei Marilou. Als je even naar me kijkt, dan hoop ik dat je met me...
0: Provinciegenoot van je.
1: Serieus?
2: Ja.
0: Dat is een zeeuw.
1: Dat is goed.
2: Als je even naar me kijkt, dan ook...
0: Niels Korshuizen en Marilou is een lekker meezingetje voor team Wouter. Dat is gezegd. Dan heeft team Marcel ook gekozen. Ik ga voor een liedje van Jeroen van Zelst.

0: Ja, ladder naar de hemel. Hadden we die maar. Konden we eens even bijpraten met sommige mensen. Laat het weten. Waar heb je nou zin in? Wordt dat een liedje van team Wouter, Niels Korshuizen, Marilou?
1: Milou.
0: Of gaan we voor team Marcel met Ladder naar de hemel? Nou, je kiest maar het liedje waar je het meeste zin in hebt. Zometeen tegen 8 uur gaan we dat draaien. Stemmen doe je nu gratis en voor niks. En ik zie dat de battle heel spannend is, Wouter.
1: Ja, het schommelt heel erg.
0: Heel dicht bij elkaar zitten. Dus dit wordt een gemeen spannende. Laat het weten nogmaals. NPO luisteren. Ga in het kanaal van SterrenNL. Dat is het donkere blauwe kanaal. Druk op bericht en dan wijst het zich vanzelf. En ik zei het al, maandag, amazing maandag. Deze kan uit volle borst. Bonnie Sinclair. En Bonnie, kom je buiten spelen.

0: huisfeestje. Bankzitters die gingen helemaal los op de Zwarte Cross. Was te zien bij ons op de socials ook onder andere. En heel veel andere acts en leuke posts hebben gemaakt. Onze mannen, moet ik zeggen, die waren on tour op de Zwarte Cross. Die hebben volgens mij een topweekend gehad. En onze Tine Stenfeest ook. Maar die was er gewoon geheel op eigen houtje. Want die was er natuurlijk, die heeft vakantie. Nou, vakantie begint stevast met de Zwarte Cross sinds de afgelopen jaren. En die gaat nu door naar het Gardameer.
1: Ja, mooi.
0: Dat is de bedoeling. Ja, maar goed. Die posts van die jongens die staan allemaal online op onze sociale kanalen van Sterren NL. Op Facebook en Instagram, TikTok. Check het vooral, want het zijn hele leuke dingen geworden. We hebben over leuke dingen gesproken. Een hele leuke battle. En ook best wel een spannende battle tussen, beste Wouter.
1: Tussen Niels Korshuis en Marilou.

0: Jojo, het is net de Formule 1, zeg maar. Want dat is tegenwoordig ook een jojo-wedstrijd. Het is maar net wie de dikste batterij heeft achterin. Maar dit gaat ook een beetje heen en weer. Dus help ons uit de brand. Welk liedje wil jij horen van deze twee? Niels Korshuizen of Jeroen van Zelst? Je doet stemmen in de app. NPO-luister, vandaag trekken er stapelwolken en soms ook wat meer wolkenvelden over het land. En tussendoor nog een beetje zonneschijn. Vanmiddag dan ontstaat er in het binnenland misschien een lichte bui. Misschien, het hoeft niet. Op de meeste plekken blijft het gewoon lekker droog. Temperatuur die ligt tussen de 18 en 23 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige noordenwind. In de nacht dan gaat de wind liggen en is het 10 tot 16 graden. Morgen een soort gelijke dag als vandaag. Het kan dan met iets minder wind ietsjes warmer worden. En daarmee moet je het doen. Het is inmiddels 8:02.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completo, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter.
0: Nee, snap ik, ja.
4: Marcel, heb jij nog een sterke mening hierover?
0: Ja, dat heb ik altijd wel. Ik vond het in eerste instantie een droevige wedstrijd.
5: Ja.
0: Zo begon het. Later zat er wat meer spanning in. Zeker toen de 1-0 is gevallen in de extra tijd. Voetbal heeft gewonnen van het antivoetbal.
5: Kijk, dat is
0: mijn eerlijke mening, is dat. Je moet vooral even terugkijken de uitreiking van de bokaal.
5: Ja.
0: Want Trump die wilde niet van het podium.
5: Zoiets zag ik, ja.
0: Ja, dat is prachtig.
5: Er zag ik Infantino heel knullig naar hem toe rennen.
0: Ja, heel
5: en toen stonden ze er als twee jongetjes gewoon een beetje gezellig bij. Van, ja. Wij hebben ook goed
0: Trump die wilde ervoor blijven. Kijk, en Infantino die dacht van, ik moet aan de zijkant staan. Want het is nu het moment voor Spanje om om even te shinen. Want ze hadden gewonnen. Ja. Maar Trump die dacht, ik ben de president van Amerika. Land, het is hier gespeeld, het is mijn land. Ik blijf staan. Dus Infantino die pakte hem een beetje bij het kraagje zo van, jongen, even aan de zijkant. Bijzonder. A12, daar staat er wat file. Dat is Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en Grijzel. 13 minuten vertraging. De A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk heb je 19 minuten. En een kapotte auto op de A50 Arnhem naar Os tussen Grijzoord en Renkum. 2 minuten. 2 rijstroken dicht. En dat duurt ongeveer 8 uur vanochtend.
6: NPO Sterren NL.
7: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, en een beetje meer van Jannes.

0: snel even weten.
1: Laat je lekker gaan, want de battle is aan.
0: De battle die is zeker aan. Sterker nog, die hebben wij al zo'n beetje 20 minuten of een kwartiertje zoiets hebben we hem uitstaan. En dat zat even dicht bij elkaar. Inmiddels is er één team die loopt een beetje uit. Je kan zo meteen, als je nog niet hebt gestemd en je stemt wel, dan zie je na het stemmen zie je de tussenstand. Je ziet gelijk, zoals je even een tikje doet op in de appie, dan zie je wel het team een beetje uitloopt. Maar ik zeg nog niet dat de race gelopen is, Wout.
2: Nee, bloemen naar de finish. Er kan nog van alles gebeuren, hè?
0: Zo is dat. En dat worden de gladiolen natuurlijk, hè? Deze week.
2: Ja,
0: in Nijmegen. Bloemen bij de finish natuurlijk. De dood of de gladiolen, zeggen ze altijd. Maar nou, ik hoop niet dat je met de dood gaat bekopen.
2: Nee, dat zou een beetje gek zijn.
0: Meer met blaren.
2: Met blaren, ja. Ja, blaren zeker.
0: Dat denk ik wel. Ja, heb je wel gelopen?
2: Nee.
0: Ik ook niet.
2: Maar het lijkt me wel eens vet om te doen.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Kijk, Elfstedentocht toch fietsen vind ik allemaal dat geen probleem, dat soort dingen. Maar lopen?
2: Ik vind wandelen wel leuk.
0: Nou ja, dan moet je meedoen.
2: Dus het lijkt me wel cool.
0: Dan moeten we jou eens een keer op pad sturen.
2: Ja, nou ja, ik vind het goed. Ja. Lijkt me wel vet.
0: We gaan naar de battle, want we hebben 2 liedjes. Je hebt nog even tijd, laten we zeggen een minuutje of 13 ongeveer, om een stem uit te brengen. Dat is voor
2: Niels Korshuizen en

0: Naar de hemel. Ja, is dit misschien de favoriet van de twee? Voor jou, ja, of niet? Laat het nogmaals weten, want we gaan zo meteen richting de uitslag van dit geheel. Dat was natuurlijk afgelopen weekend Zwarte Cross. Had jij nog af en toe dat je dingen zag op onze socials dat je denkt, nou ja, toch enige FOMO? Dat je denkt, nou, ik had hier nog wel even bij willen zijn.
1: Ja, dat begon donderdag en dat is gedurende het weekend steeds zwaarder geworden.
0: Oh, echt waar?
1: Die FOMO, ja. Eerst dat optreden van Jannes hakte erin. Dat had ik willen zien.
0: Zo.
1: En toen zag ik gisteren Ernst en Bobby.
0: Ernst en Bobby.
1: Ja, en ik ben nogal van de kinderprogramma's.
0: Ja, waarom vroeger is dat? Wat is dat
1: weet
0: toch?
1: Niet, nostalgie of zo.
0: Nostalgie?
1: Niet accepteren dat je ouder wordt.
0: Oh.
1: En dat had ik toch wel echt willen zien.
0: Echt waar? Ernst en Bobby? Nou, dat had ik dan juist. Nee, daar stak haaks op.
1: Nou ja,
0: wel met andere optredens. Ik zag Bukkers zag ik optreden. Bukkers, ik zag de Heino's. Toen dacht ik ook, wow, daar had ik wel even bij willen zijn. Ook bij die show van de Beat Crooks. Die hadden volgens mij een hele vette show met allemaal gastartiesten. Ja. Dat was ook heel vet. Die hadden volgens mij Rutger en Justin hadden die ook nog uitgenodigd. Hoi. En Senna. Een hele vette show. En zo waren er nog wel wat dingen.
1: Ja, toch. Baila de Gasolina had ik toch willen zien.
0: Ja, Baila. Wat dus toch wel een stunt was, hè?
1: Ik was de stunt.
0: Ja, dat wisten we eigenlijk wel. Maar daar is iedereen wel zo'n beetje in gaan hangen. En dat hebben ze heel goed gespeeld vanuit de Zwarte Cross. Heel en slim. Vanuit Even Serieus.
1: Ja.
0: Maar wel heel vet om te zien wat het publiek doet op die plaat.
1: Ja, mooi.
0: Ja. Ja, sowieso gouden jongens. Zijn hele
1: zeker,
0: leuke jongens.
1: Zeker.
0: Nou, dat gezegd hebben. Misschien ben je wel nog op het terrein van de camping. De camping van de Zwarte Cross. En ga je zo meteen de boel inpakken? Of ben je daar nu mee bezig? Ben je nog een ontbijtje dan in kachelen? En dan zo meteen op de terugweg? Want ja, dat is de uittocht.
1: Ja, dat is nu, hè?
0: Gisteren natuurlijk ook al wat. Maar heel veel mensen die gaan vandaag. Dat is allemaal weer terug naar huis. Ik dacht van, misschien moeten we dan nog een beetje boerenrock eventjes.
1: Oh ja.
0: Even een normaal plaatje.
1: Lekker.
0: Dat vind ik toch altijd wel lekker.
2: Dames en heren. Ik zeg oeh. Oeh. Hallo, ik ben Benny Olink en Marcel de Vries is onwijs.
0: Nou ja, rustig aan. Dat valt dan wel weer mee. Maar ik dacht even lekker in de gitaar hangen op deze maandagochtend. Met normaal. Nou en. Beetje het motto van deze maand.

0: Sappie. Nou, ik heb wel een nodige sappies weer gehad afgelopen weekend.
1: Ja, was het nodig?
0: Nee, was niet nodig, maar ik had de slok erop, zeggen wij dan in het Noorden. Ik heb een slok erop. En dat ging als...
1: Als een koel water.
0: Het was als... het ging erin als zalf, zeggen wij dan.
1: Zalf?
0: Als zalf. Heel... stroopte lekker door de keel heen.
1: Ja,
0: ik zat aan... dat klinkt misschien een beetje mietje-achtig. Als stoere boy. Maar Rosé. Vroeger namelijk, want ik ben nu tegen de 45 aan. Straks in augustus word ik dat. Mm-hmm. Ik had vroeger zoiets van... Rosé is echt een vrouwendrankje. Ja. Vind ik echt een vrouwendrankje. Maar dat heb ik nu niet meer. Ik heb een goede vriend die zit in de wijn. En die heeft mij het wijndrinken wel zo'n beetje geleerd. Mm-hmm. En vooral, diverse soorten. Heeft mij echt van alles laten proeven. En ik weet nu wel een beetje wat lekker is en wat niet lekker is. Maar een rosé'tje had ik.
1: Ja, was even lekker.
0: Ja,
1: lekker
0: flesje op.
1: Flesje op.
0: Ja. Ik heb, maar dat heb ik met meeste dingen. Heb jij dat niet dat je een zak chips... Kun jij halverwege de zak chips bedenken... misschien doe ik de paperclippen wel op.
1: Ja,
0: dan heb ik klaar. Heb jij dat echt? Kan je dat?
1: Ja.
0: Nee, dat kan ik echt niet.
1: Ik kon dat vroeger nooit. Maar tegenwoordig... kan ik dat ineens?
0: Ah, dat is heel knap. Dat is waanzinnig. En ik heb het ook met... ik doe nog wel eens hoe noem je dat ook maar weer? Een kipworst, een grillworst.
1: Grillworst, lekker.
0: Grillworst koop ik ook nog wel eens even in het weekend dan. Hè? Vooral in het weekend lekkere dingen. Kun je dan halverwege de worst zeggen van... prima, gaat de koelkast weer in?
1: Ja, wel. Want dan denk ik, morgen nog een stukje. Maar ik vind dat met de grillworst moeilijker dan met een zak chips.
0: Oké, en even kijken. Wat kunnen we nog meer? Een zakje drop in de auto.
1: Ja, ik heb... Nou, in de auto... Dan, in de auto is het wel echt aan een lopende band.
0: Graaien, hè?
1: Precies. Daar leg ik nu gewoon niks meer.
0: Nee.
1: Omdat ik anders een lopende band aan het doorvreten ben. Ja, maar ja. Ik ben ook niet van gelijk... heel een zakje gelijk leeg eten. Mijn vader kan dat ook niet. Nee. Weet je wat hij doet?
0: Nee.
1: Hij vreet hem dan zeg maar voor 3/4 op. Laat nog zo'n klein bodempje liggen. Want dan denkt hij... ik heb toch niet heel de zak voor gegeten. Dan ligt nog een stukje. Ik hou nog een stukje over.
0: Oh ja.
1: En vervolgens ligt heel die kast de rest van het jaar vol met allemaal van die kleine bodempjes.
0: Zakjes,
1: omdat hij de volgende dag gewoon een nieuwe zak opent.
0: Zo.
1: Dan eet je hem gewoon eigenlijk helemaal leeg.
0: Ik haal het eigenlijk nooit in huis. Chippy wilde ze in huis. Maar ik had nu toevallig... Ik was even naar Groningen. Ik was even kleding winkelen.
1: Ja.
0: Ik had een shopdag voor mezelf ingerekend. En ja, moet toch gewoon weer eens even de garderobe een beetje bijwerken. En toen had ik een klein zakje. Maar echt maar een klein zakje met wat gemengde dropjes gekocht. Op natuurlijk.
1: Ja,
0: natuurlijk. Terugreis toch. Maar het laatste ook nog even naar binnen gekacheld.
1: Ja, het beste is inderdaad om gewoon niet in huis te halen.
0: Nee, niet in huis. Nee. Dat is het ook. We hebben 2 liedjes in de battle. En nog 1 volle minuut voor de stemming... voor Niels Korshuizen met Marilou. Of misschien wel Jeroen van Zels met Ladder naar de hemel. Het kan nog, Wouter.
1: Ja, dat kan nog wel gebeuren.
0: Het kan nog verkeer, inderdaad. Laatste minuut is ingegaan. Stemmen doe je in de NPO Luisterapp. Gisteren heb ik de playlist even bijgewerkt. De Marseling de Morgen playlist op Spotify.
1: Ja.
0: Ook even bijgewerkt met nog meer extra nummers. Er zitten inmiddels 100 nummers in de lijst. Dus dat betekent ruim 5 uur muziek die je hebt als je hem achter elkaar aanzet. Als je daar zin in hebt, natuurlijk. Je kan de lijst volgen. Gewoon even op plusje drukken. Volgens mij ben je dan gewoon geabonneerd op de lijst.
1: Ja, dan voegt hij hem toe aan je bibliotheek.
0: En de lijst wordt overigens wekelijks bijgewerkt. Misschien soms wel meerdere keren in de week. Met wat nieuwe muziek. En er staat ook nieuwe muziek in van bijvoorbeeld Helemaal Hollands.

0: Sander van Helemaal Hollands. Heerlijk liedje van hem. Titanic is gloedje nieuw, toegevoegd aan de Marcel in de Morgen playlist. Niet alleen hier in de uitzending, zeg maar, in de ether, maar ook op Spotify. Volg de lijst, mis je niks van onze liedjes uit de ochtendshow die wij een warm hart toedragen. Dan is het tijd voor de uitslag van de battle. Team Wouter versus Team Marcel.
1: Ja, hakken over de sloot. Slechts 56%. Maar toch een winst. Gefeliciteerd voor Team Marcel. Jeroen van Zelst. Top.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden.
4: Mwah.
1: Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Maar ja, misschien ben je wel een beetje zoekende.
5: Ik zoek hem nooit.
4: Op maandagochtend natuurlijk.
5: Ik zoek hem nooit.
4: Weer niet al te best.
5: Ik zoek hem
4: was een stuk beter was het.
5: Motivatie.
4: Ja, dan snap ik het wel. En het is maandagochtend ook nog eens een keer. En misschien heb je nog geen vakantie. Zie je heel veel mensen die wel op vakantie zeggen. Ja. Dan is de motivatie even weg. Maar jongens, we zijn allemaal, we zitten onder dezelfde paraplu. Wij ook. Wij zijn ook gewoon nog aan de bak, Wouter. Hè? Er moet gewoon gewerkt worden.
6: Er moet gewoon gewerkt worden. Ja, ja, de schouw moet blijven roken.
4: Zo is het, zo is het. En wij zitten hier gewoon met gezellige muziek tot 10 uur in de ochtendshow. Sowieso. Met verkeersinformatie van de AVB. Nou, het goede nieuws is dat het heel erg rustig is op de weg. Er staat maar 33 kilometer. En dat merk je wel dat het vakantietijd is. De A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoorn 13 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Lunette en Harmelen heb je 8 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. De A15 Nijmegen naar Gorkum voor Leerdam, een minuutje of 8. En de A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoort en Renkum, 2 minuten. Daar zijn bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn gesloten.
5: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
4: Ja.
0: Marcel de Vries.
4: Zin in met zometeen.

0: De playa. Oeh, daar kun je wel zijn. Heerlijk. Lekker flaneren over de playa. Ik dacht, het is vandaag maandag. Het is Mezing maandag.
1: Marcel's keuzemoment.
0: Ik doe er even een keuzemomentje in voor een lekkere Mezinger. Maar, beste Wouter, dit gaan we wel heel snel eventjes doen. Binnen 2 minuten.
2: Binnen 2 minuten?
0: Binnen 2 minuten. Oké, 3 minuten vooruit. Het is ook maandag, rustig aan. Kalm aandacht noemen ze het ook wel. Ik heb vandaag een keuzemomentje dit gestopt.
3: Ik zie het rood.
0: Dat is echt een Mezinger.
3: De gordijnen zijn gesloten.
0: Het rode licht van Hazes. Onthoud even, dit labelen we even met cijfertje 1. Stickertje 1, huppakee. Daartegenover zet ik stickertje 2, K3. Even heel wat anders, ook meezingen. Oh ja, Lele. Heb je zin in K3? Nummertje 2, onthouden. Dan doe ik er nog een nummer 3 tegenover om het ingewikkeld te maken. Gradamen.
4: In mijn ogen zie je vast een traan, maar morgen ben ik heel blij.
0: En het prachtige Nena Nena.
4: Nee, na.
0: Nou, laat het even weten in de app. Wat wil je in dit beknopte keuzemoment? Want dit gaan we dus even snel doen. Ik heb zin in een meezingetje, maar ik denk, ach, laat onze lieve luistervrienden ook wat bepalen, weet je wel. Laten we dit niet helemaal solo doen. Dus 1, Hazes, 2, K3 en 3, Gradamen. Meeste stemmen gelden. Gaan we zo meteen even peilen, Wouter. Vind je het goed?
2: Ja, we gaan het zeker even peilen.
0: Gaan we dit gewoon even spontaan gaan we het even doen. Een keuzemomentje. Politie heeft in de eerste helft van het jaar ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan een jaar eerder. In totaal gaat het om bijna 7900 gevallen van bezit. Wapenbezit, denk ik. Handel of productie van drugs. Oh, bezit, handel of productie van drugs. Ah, het gaat om drugs.
2: Ja,
0: drugs. Wat zeg je? Drugs of drugs?
2: Drugs. Gewoon drugs.
0: De sterkste stijging was te zien in Flevoland, waar het aantal zaken in steden zoals Almere zelfs meer dan verdubbelde. Drugs zit op elke hoek van de straat, hè?
2: Toch zeker in Almere?
0: Ook, maar ook bij jou, bij mij.
2: Ja, dat is zo.
0: Overal, hoor. Dat heb je niet door, maar dat gebeurt op zoveel plekken.
2: Nee, je hebt het alleen door als er sneeuw ligt.
0: Ja?
2: Ja, op de daken.
0: De daken, dat dak niet. Ja, oké. Maar er zijn meer vormen van drugs.
2: Ja, dat is waar.
0: Dus, het gebeurt overal dit.
2: Ik zit niet zo in de drugs.
0: Nee, dus, ik zit ook totaal niet in de drugs.
2: Nee,
0: maar
2: dat weet ik.
0: Het is heel naïef om te zeggen, van het is bij mij niet.
2: Nee, dat is ook zo.
0: Mijn ouders die zeiden het ook altijd, dat is bij ons in de buurt niet. Ik zei, joh, het is normaal. Ik zei, dat is overal.
2: Zeker wel, ja.
0: Overal. Sterker nog, bij ons laatst in de buurt werd er nog een hele grote handel werd opgeschept. Ja, een tijd geleden is dat, maar ja, zeker.
2: Ja. Ja, bij ons is dat in de haven van Vlissingen volgens mij.
0: Vlissingen, ja?
2: Ja, daar zijn ze ook, hebben ze er ook een neusje voor, zeg maar.
0: Ja. De politiehonden. Of de
2: ook, beide.
0: Ja, die hebben er ook een neusje voor. Door de stijgende zeespiegel en droogte wordt het Nederlandse water steeds zouter, wat grote problemen geeft voor boeren en drinkwaterbedrijven. Om ons te beschermen tegen het water zijn in de toekomst miljarden investeringen nodig in dijken en keringen. En wie moet dat weer betalen?
2: Ja, wij? Jan Modaal.
0: Wij gewoon allemaal. Wij burgers.
2: Wij burgers.
0: We moeten dat doen. En het kost al zoveel, het hele leven.
2: Ja, maar dan moeten we wel weer doen waar we goed in zijn als Nederlanders. Niet per se de belasting betalen, maar gewoon het water de baas zijn.
0: Ja, zeker. Daar zijn we heel goed in.
2: Dat kunnen we.
0: Maar we moeten wel. Ik zag ook een nieuwsbericht vanochtend in de krant dat wij wat spaarzamer met het water om moeten gaan. Want we hebben een tekort.
2: Klopt.
0: En dat kunnen wij zelf doen thuis door. En ik gebruik eigenlijk niet zoveel water als in. Voor het koken bijna niet, natuurlijk. Mm-hmm. Het enige waar je het echt voor gebruikt is douchen. Doorspoelen van het toilet.
2: Ja.
0: Daar zit het waterverbruik echt in.
2: En drinken?
0: Nou ja, drinken bijna niet. Ik koop vaak een fles Spa Rood.
2: Oh ja, ja.
0: Heb ik uitgevonden met wat limonade. 0% limonade heb ik dan.
2: Ja.
0: En dat doe ik dan Spa Rood bovenop.
2: Lekker.
0: En dan is het net of is het frisje.
2: Ja, dat is wel een slimme.
0: Want dat is echt maar is ook lekker en er zit 0 calorieën in.
2: Nou, aanrader.
0: Even een tip van Flip, zeg maar. Dat is advies van de Vries, zullen we maar zeggen. Even een,
5: Nou, en dat noemen we nou advies van de Vries.
0: En gratis, hè? Mooi. Gratis toch dat stukje publieke omroep wat hier even in het programma naar voren komt. Oké, wat denk je dat het gaat worden? Heb jij je neus even geworpen in de inbox? 1 of 2 of 3?
2: Ja, het is sowieso een strijd tussen 1 en 2.
0: Ja.
2: En we hebben er even een blik op, maar ik zie heel veel 2.
0: 2 zie jij veel.
2: Dus ook veel 1.
0: Ik zie ook wel andere.
2: Een paar 3.
0: 1 zat in het begin ook veel. Oh, er wordt veel geappt, man. Want iedereen wordt zo'n beetje wakker nu.
2: Het is heel veel.
0: Ja, ik denk ook dat 2 is geworden. Dan ben jij een blij man, denk ik.
2: Ja, ook dat.
0: Jij bent wel K3-liefhebber, hè?
2: Ah, zeker wel.
0: K3-liefhebber. Oké, dan heb ik dat even geregeld. Staat klaar. Gaan wij door met het programma. Zometeen gaan we nog even spel spelen. Dan spelen wij namelijk onze 06-roulette.

0: nog weten waar hij staat op te treden. Want ik zie hem overal staan. Dan moet op een gegeven moment moet je ergens staan. Dat je denkt van, waar ben ik eigenlijk? Dat zou je toch hebben?
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Je wordt toch wel eens een beetje geleefd in zo'n periode waar hij nu in zit, zeg maar, met zo'n enorme hit. En die zwoele zomernachten, die gaat overal zijn jacko. Maar ja, en dan wordt toch elke keer weer die vraag gesteld. Ja, maar wat is nou de grootste zomerhit van dat jaar? Dan denk ik, ja, wat een flauwekul.
1: Ja, inmiddels al duidelijk is.
0: Al zouden er 10 zijn. Dat maakt toch niet uit wie nou de grootste zomerhit heeft?
1: Nee, oh, op die fiets.
0: Ja, dat maakt toch niet uit?
1: Het
0: is geen wedstrijd.
1: Niet.
0: Ik denk, ja, het is alleen maar mooi dat we hebben Justin met Cheerio. Ja. En we hebben Rutger. En er kan nog prima wat bij, want de Tapster gaat ook heel hard.
1: Ik wou zeggen, de Tapster komt weer helemaal
0: Tapster,
1: op,
0: die komt op borrelen. Maar en we hebben, ja, ho, wacht eens even. Tinto de Verano.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik echt. Hij gaat deze week nog af, hoor. Het hitalarm voor Tinto de Verano. Ja, en we hadden nog K3 met Oja Lele. En ik zit. Ik ben hier wat aan het rommelen in de studio. Zoals dat gaat tijdens de uitzending. Met wat shingles. Even wat shingles en wat muziek klaarzitten. En ineens hoor ik wat in het liedje van K3 Oja Lele. Ja, ze zingen daar iets.
1: Jij keek ineens heel gek op. Ik hoor iets.
0: Nou, er wordt niet gezongen. Het is meer een kreet komt er ineens in. En ik hoor dit. Het is een mooi. Ik weet niet wat ze precies zingen, maar ik hoor hier toch wat in. Ja, ja, nog één keer. Zij zingt hier namelijk de zender Obama. Hoor maar. Zij zingt de zender Obama. Ik schrok ineens.
1: Daar dat jij zo schrok. Je hoort gewoon zender Obama.
0: Nou, ik denk dat zal toch niet waar zijn dat ze in K3, oh ja, Lele, toen al zongen. De zender Obama. Dat is mogelijk, hè?
1: Hey.
0: Ze waren hun tijd vooruit, K3.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06.
0: Daar zit met me.
2: Draai je het paletje rond en rond en in het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Dit is 06 Roulette.
0: Ja.
2: Dat zal.
3: 06 Roulette.
0: Tijd voor de 06 roulette. Het werkt heel eenvoudig. Je hebt je 06-nummer, je telefoonnummer. Dat is je eigen soort van bingo-kaart, zeg maar. En je moet zometeen het cijfer of het getal wat Wouter vanaf het roulettewiel haalt. Dan moet je in je 06-nummer hebben.
1: Het is heel simpel eigenlijk, hè?
0: Ja. Take it away.
1: Oké, komt-ie.
0: Zo, heb je geoefend of zo dit weekend? Heb je mee naar huis gehad, dit ding?
1: Ja, ik kreeg feedback dat ik te kort draaide.
0: Dit was een hele goeie, was
1: goed,
0: dit.
1: Goed, hè?
0: Dit was top 10 werk, was dit.
1: Ik heb geoefend. Het getal is 7.
0: 7? Oh, dat vind ik mooi. Dat is lucky 7.
1: Lucky number 7.
0: Lucky 7 is altijd leuk. Heb je een 7 in je nummer, net zoals... heb ik hem nou wel of niet? Ik bel mezelf nooit.
1: Even kijken.
0: Ja, ik heb hem wel. Ja, zeker. Heb jij ook een 7 in je nummer? Dan mag je je laten horen in de app voor leuke prijzen. We spelen onder andere voor de Ster NL Big Shopper. En andere leuke prijzen. Als je maar even het woord jackpot gaat sturen in onze 06... in onze NPO Luisterapp voor de 06 Roulette. Ik ben met meerdere dingen tegelijk bezig, Wouter. Deze maandag heb ik mezelf in het diepe gegooid.
1: Ja?
0: Want ik heb voor het eerst mijn computerbril op.
1: Ja, jij zei het inderdaad.
0: Ja, en dat
1: staat je goed overigens.
0: Nou, dankjewel. Het lijkt heel erg op mijn normale bril.
1: Ja,
0: maar dat wilde ik ook. Maar het is heel gek. Een bril, normaal gesproken, heeft gewoon één sterkte.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan kun je door het hele glas zien hetzelfde.
1: Ja.
0: Maar in dit ding niet. Want bovenin kan ik ver weg kijken. Onderin kan ik dichtbij goed bekijken. En dan heb je nog een soort middelpunt van de lens, van de bril, van de glazen. En in het middelpunt is het sterkst. Dus als je mij de hele tijd als een robocop ziet draaien hier zo in de studio, als een robot, dan komt het daardoor. Ik moet de hele tijd mijn hoofd bewegen.
1: Dat is...
0: Heel raar.
1: Ja.
0: Kijk, dus ken je een vergrootglas, ken je, hè?
1: Ja, zeker.
0: Die werkt ook zo.
1: Oh, dus...
0: Aan de zijkanten is het ook altijd een beetje vaag.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb ik nu ook in mijn bril. Dus ik zie soms een... Ik moet echt als een robocop zitten hier... alle ballen in de lucht houden.
1: Nou ja, ik heb er respect voor.
0: Nou, dankjewel, jongen. Het is too much credit, zou ik zeggen. We houden de boel hier gerust in de lucht voor iedereen. We gaan nog lekker muziek draaien. Dus mocht je een 7 in je nummer hebben, laat het weten. Even het woord jackpot sturen. Jackpot, ja.
4: En dan nu... een onmullig...
0: Ja,
4: piratenplaat.
0: De 7 zit hier ook in. 17.
1: Hoi.
0: Ja, was ik nog maar 17. Godsamme, ja. 17. Was ik bezig met het rijbewijs halen?
1: Ja.
0: Of nog niet? Nee, wel theorie.
1: Wel.

0: Maria van Os en Diamantenring. Wij spelen een spelletje.
1: 06 Roulette.
0: Dat spelletje dat heet de 06 Roulette. Binnenkort gaan we weer eens even een nieuw spelletje bedenken.
2: Oh, leuk. Spelen.
0: Ja, vind ik wel, daar wordt het wel weer tijd voor. Misschien straks na de vakantie eens een keer. Want dan hebben we ook even tijd om erover na te denken. Zeg
2: ja.
0: Maar. In een kokertje te gieten. Maar je kan meedoen met onze 06 Roulette. En dat is vrij eenvoudig, want je hoeft er maar één cijfertje te hebben. En dat is vandaag Lucky.
2: Nummer 7.
0: Hé, hey, nummertje 7.
2: 7.
0: Niet 6-7, hè?
2: Nee.
0: 6-7. Nee, 7.
2: Oh, nee.
0: De 7 van 6-7, zeg maar. Die moet je hebben. 7 en nou, mocht je hem hebben, ben je spekkoper, mag je een appje sturen. Niet dat je het laat zitten, dat je denkt, ach, wat een gedoe, ik moet die app sturen. Het is zo gefixt, hè? Het is gratis en misschien pak je die prijs ook wel mee. Gewoon even het woord jackpot sturen. De zon die wisselt vandaag af met stapelwolken. Er kan vanmiddag een enkele bui gaan vallen. Veel zal het niet zijn. Temperatuur 18 tot 23 graden. En inmiddels is het 8:55.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
4: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
3: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg.
0: Yes!
2: Ja,
0: toch
2: winst.
0: Toch wat gewonnen.
2: Ja, doen we goed.
0: Nou, dat is echt waanzinnig.
2: Zullen we alsnog gewoon een groot feest?
0: Nou, ik vind ze moeten door de grachten ook.
2: Ja, wel hè.
0: Ja hoor, Ronald Koeman nog even door de grachten met zijn mannen. Of alleen, Ronald Koeman.
2: Ja, geef hem een standbeeld.
0: Dat we Ronald boven op een boot zetten.
2: Ja.
0: Door de grachten.
2: Ja, gewoon een dikke oranje feest, alsnog.
0: Nationale feestdag.
2: Vind ik een goed
0: vrijdag.
2: Idee. Laten we allemaal vrij zijn. Pakken we de donderdag, het is vrijdag een overbruggingsdag.
0: Ja, ja.
2: We pakken helemaal
0: vrijdag,
2: uit.
0: Ja.
5: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Je gaat het gewoon doen. Verkeersinformatie van de ANWB, de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Alfred Beek en de grens. Daar staat een controlepost, een grenscontrole. Je hebt daar een minuutje of 10 extra reistijd. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten, Oost en Harmelen. Kwartiertje door een kapotte vrachtwagen. En de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en de afrit Almere-Haven. 10 kilometer, 3 kwartier extra rijden. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Die vrachtwagen heeft namelijk een lekke band.
1: Zonde. NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: Zometeen Samantha Steenwijk, eerst Jan Smit, Mijn Gitaar.

0: Samantha Steenwijk en je weet niet wat je mist. Zo is het ook. Als je de radio niet aan hebt, dan weet je het ook niet. Want wij brengen je iedere ochtend weer een beetje op de hoogte van het laatste nieuws uit de wereld. Een weerberichtje krijg je even mee. En natuurlijk de nieuwste muziek.
1: 06 Roulette.
0: Dat gaan we zo meteen. Zal ik nog even een hitje erin gooien zo meteen?
2: Ja, doe eens een hitje.
0: Of moeten we de Tinto de Frano zo meteen even...
2: Oeh, dat is wel een heel goed hitje.
0: Dat hitalarm even af laten gaan. Dat zou best wel even kunnen, Wouter. Ja, en we spelen natuurlijk spelletje hier zo in de ochtendshow. En dat is de 06 Roulette. Leg onze lieve luistervrienden eens uit. Wat moeten ze doen?
2: Nou, het is heel simpel. Je weet waarschijnlijk je 06-nummer wel uit je hoofd, je telefoonnummer. Zit er nou toevallig een 7 in? Nou, dan ben je, zoals je altijd zegt, mooi spekkoper.
0: Ja, dan ben je spekkoper, zeker.
2: Spekkoper. Dan stuur je het woordje jackpot in de NPO Luister-app, in het NPO Sterren-NL-kanaal. Nou, en dan wie weet wat je zo meteen gebeld. En dan win je prachtige prijzen.
0: Zo is dat. En je mag het in principe zo vaak als mogelijk hebben. Je kan het ook bij één keer houden. Het is niet zo dat iemand die 10 keer hebt, dat die er eerder uitkomt.
2: Nee.
0: Hoeft niet hoor. Maar ja, je kan een gok wagen, weet je wel.
2: Precies.
0: 6-7, 6-7. Ja, weet het niet. De 7 van de 6-7, die is het vandaag. Nou, dat is erg, dat 6-7, hè?
2: Ja, verschrikkelijk.
0: Dat is nog steeds, is dat.
2: Ja, het is wel op zijn retour, maar ja, het loopt nog steeds. Ja. Ja,
0: ik zie het nog steeds wel, inderdaad. 6-7,
2: 6-7. Af en toe komt het ineens terug, dan doet Paus Leo het weer. Dat...
0: Paus Leo doet hij het ook?
2: Paus Leo heeft 6-7 gedaan. Ja,
0: oh,
2: ja, ja.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, zeker wel.
0: Oh, Henk. Maar echt, is daar een videootje van?
2: Er is een videootje van,
0: stuur me die video even.
2: Dan komt die kinderen tegen en die kinderen doen allemaal zo 6-7, dat gebaar. En dan doet Paus Leo het nog even 6-7.
0: Echt waar?
2: Ja, zeker.
0: Oh, dan moet ik wat mee.
2: Ja, ik had even ineens sturen.
0: Ach, die had je even door moeten sturen. Dat kan ons nog. Is dat van jongsleden, deze video?
2: Ja, een paar weken geleden.
0: Oh, die moet ik zien. Oh, Henk. Ja, die moet ik even onder handen nemen. 6-7, 6-7 doet hij dan.
2: Ja, 6-7
0: doet
2: hij dan.
0: Oh, prachtig. Oh, mooi, mooi, mooi. Nou, zo is het 8:15 geworden inmiddels hier in de ochtendshow. Misschien ben je net erbij. Misschien heb je net de luiken open, heb je vakantie. Want voor een groot deel is het vakantie. Het is ook erg rustig op de weg, moet ik zeggen. Het is nu echt wel begonnen, hoor. Want de laatste zomervakantie is voor de scholen ook begonnen.
2: Ja, alle drie de regio's hebben daar vakantie. Nou, dus een bouwvak is begonnen vandaag.
0: Bouwvak Noord.
2: Eigenlijk. Ja. Noord.
0: Ja, Noord heeft bouwvak. En dan krijgen we zo meteen eerst Zuid en dan Midden. Of hoe zit dat? Volgens mij in die volgorde, toch?
2: Het zou heel goed kunnen.
0: Dat dacht ik. Maar het is nu al te merken. 39 kilometer staat er maar zo maandagochtend. Ja, en misschien ook wel heel veel mensen die gewoon lekker vrij hebben genomen, omdat ze de WK-finale hebben willen kijken.
2: Zou ook kunnen.
0: Ik vond de troostfinale eigenlijk mooier.
2: Ja, dat was 4-6.
0: Ongekend.
2: Zag ik ineens. Ik keek even in mijn polletje.
0: Ja, 10 doelpunten. Was een fantastische pot, was dat.
2: Bizar.
0: Ja, eerst die Fransen werden genadeloos afgemaakt.
2: Ja.
0: En die wisten toch nog wel aardig terug te komen. Maar uiteindelijk toch verloren.
2: Ik zag ineens 4-6. Ik denk, grote jongen, als je 4-6 hebt voorspeld.
0: Ja, nee, dan heb je waarschijnlijk de jackpot ook gewonnen.
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, over jackpot gesproken, je mag hem insturen, het woordje jackpot, als je dus een 7 hebt in je nummer. Heb je het opgezocht van die bouwvak?
2: Ja, het is inderdaad Noord, Zuid, Midden.
0: Ja, ja. Dus Zuid krijgt deze week en dan volgende week nog het Midden.
2: Ja, dus Noord
0: dan
2: is nu
0: ligt
2: begonnen.
0: Alles op zijn gat.
2: Precies. Dus Noord is nu begonnen, dan begint komende maandag Zuid. Maandag erop Midden. En dan is echt iedereen met de...
0: Top. Ja, nou, als je zover bent, van harte gefeliciteerd.
1: Marcel in de morgen. Hit. Alarm.
0: Ja, oké, vamos. Nou, zullen we hem hebben, hoor. Tinto de Frano. Joey Nicolai.

0: mis.
1: Zo is het wel, natuurlijk niet geschoten is altijd mis. Nico Haak. Het is 8 voor 9 en wij spelen ons spelletje.
2: Kom snel.

0: Ja, ja.
1: Dit is 06 Roulette. Dat zal. 06 Roulette.
2: 06 Roulette. En beste Wouter, wie hebben wij aan de lijn?
3: We hebben aan de lijn Vins uit... Tenminste, hij is nu in Heer Hugo Waard.
2: Oké, Vins, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vins. Wat hoorde ik nou net? Waren jullie ervan aan het lachen? Was er een goede mop?
4: Nee, dat weet ik niet.
2: Oh, ik hoorde iemand lachen op de achtergrond bij jou. Ik denk, misschien is wat er net een van de goede mop.
4: Ja, nee, ik kwam naar mijn collega's toe. Ik zei, ik ga op de radio.
2: Ik ga op de radio, ja, Vins. Hey, maar je bent er niet gespannen voor, toch?
4: Nee.
2: Ik heb wel eens mensen aan de telefoon, hoor. Die zijn heel erg zenuwachtig. Dan denken ze van, oh jee, nou zit ik op de radio en nu hoort iedereen mij.
4: Wow, dat zou best kunnen. Ik weet niet echt.
2: Ja. Ik denk niet zoveel dat er zoveel mensen luisteren, hoor, vandaag. Zal wel meevallen, denk je niet? Nee. Gaan we eens even over jou hebben, Vincent. Want wat ben jij aan het doen?
4: Hovenieren.
2: Hovenieren. Hey, ja. En wat ben je aan het behovenieren?
4: Waar?
2: Ja, nou ja, waar in Heer Hugo Waard, maar wat ben je aan het doen? Want hovenieren, dat is heel breed.
4: Nou, ik ben nou aan het zandlopen.
2: Zandlopen?
4: Oh. Ja.
2: Dus dat liedje van Robert van Hemert zou goed bij jou passen?
4: Ja, eigenlijk wel.
2: Zandloper. Ja. Hey, Vins, en het weekend, heb je nog leuke dingen gedaan? Heb je nog kattenkwaad uitgehaald?
4: Ja, viel wel mee dit weekend.
2: Oh, hoezo? Wat heb je gedaan dan?
4: Nou, niet zoveel eigenlijk.
2: Maar dat is toch zonde van het weekend?
4: Ja.
2: Ja? Heb je nog voetbal gekeken?
4: Yes, dat wel.
2: Dat wel. Laat geworden vannacht?
4: Ja, uurtje of één denk ik. Uurtje,
2: je hebt me helemaal meegepakt, zeg maar. Met de huldigingen bij.
4: Ja, tuurlijk.
2: Ja, top, top, top. Hé, hey, dan is het weer vroeg dag, Vince. En je dacht van, dit is mijn lucky day. Lucky 7 is er uitgekomen. Getalletje 7. Ik ga even aan Wouter vragen of zit hij echt in zijn nummer?
3: Zit echt in zijn nummer, ja.
2: Geen fout, hè?
3: Nee, is geen fout.
2: Jammer, ik had Vince wel even willen horen met een...
3: Had een stukje zandloop te kunnen zingen.
2: Zandloop te kunnen zingen, ja. Als je foute jackpot hebt. Maar dat heb je niet. Yes. Dus een goed begin, Vins.
4: Ja.
2: Van deze week. Ja.
3: Ja.
2: Daar kun je blij om zijn. We gaan even wat leuks opsturen.
4: Nou.
2: Top.
4: Mooi.
2: Ja. Staat onder hoogspanning natuurlijk. Collega's zitten allemaal bij. Vins, maak er een mooie dag van en de groet aan iedereen, hè?
4: Yes, komt goed.
2: Hoi, hoi.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
3: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
2: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
4: Van heinde en verre zie je inderdaad de grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
2: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
5: Dorald, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar staat een politiecontrolepost, een grenscontrole dus. 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen. 10 kilometer, kwartier extra, kapotte vrachtwagen. Heeft een lekke band. Dat duurt tot 9:30 dat de rechterrijstrook gesloten is. Dan rommel op de weg op de A15, Europoort Rotterdam. Dat is voor Rotterdam-Zuidplein. 3 kilometer, 3 rijstroken dicht. En de A15 Europoort Rotterdam, dat is voor Vaanplein, heb je 7 minuten.
1: Marcel de Vries.
5: Goedemorgen met Wouter tot 10 uur in de ochtendshow. We gaan zo meteen in de historische feiten duiken. We hebben nog de oude platenkoffer. En muziek. Pascal Redeker, de badkamerkraan, zetten we zo open naar de 3 E's. Geloof in het leven.

0: en de badkamerkraan.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: The historical facts. De historische feiten. Eens even kijken, Wouter. 20 juli vandaag op de kalender. In 1911 begint in Maastricht een periode van 26 dagen... waarin de maximumtemperatuur niet onder de 25 graden komt. Dat is het grootste aantal zomerse dagen dat ooit in Nederland is voorgekomen. 26 dagen, 25 plus.
2: Ja.
0: Ja, nou, dat is zomer.
2: Dan heb je echt een zomer.
0: Dan heb je flinke te pakken, hoor. Ja, en in 1969 landt de Apollo 11... vandaag Amerikaanse tijd dan, op de maan. Neil Armstrong die zet voor zover bekend als eerste mens... een voet op een ander hemellichaam. Ja, heel veel mensen dachten ook dat het trucage was.
2: Ja.
0: Dat het, daar moet je maar eens kijken, is dat wel leuke dingen op YouTube. Er waren best veel mensen die zeiden... ja, men is allemaal gefilmd in een studio. Dat is niet waar, dat kan helemaal niet. En ook heel veel mensen dachten natuurlijk dat de aarde plat was.
2: Ja,
0: nog steeds wel trouwens, hè. Nog heel veel mensen die...
2: En dan zo'n foto van het voetafdruk met dan een andere zool dan dat hij aan zou hebben gehad.
0: Oh ja, dat, ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, dat, ja. Dat konden ze toen echt nog niet. In 1969, toen konden ze echt nog niet zo die dingen namaken.
0: Namaken?
2: Of nep maken. Nee.
0: Weet het niet.
2: Nee, joh.
0: Nee?
2: Geloof ik niks van.
0: Maar de mensen in 1969, die waren niet achterlijk.
2: Nee, maar ja, als je die beelden ziet...
0: Ja.
2: Flinke jongen, nee, als je dat zo kan maken.
0: Laat voorop staan, ik geloof ook wel dat ze daar hebben gelopen, hoor.
2: Nee,
0: dat,
2: zeker.
0: Ja. En dat gaat binnenkort weer gebeuren, hè, met de Artemis 3.
2: Ja.
0: Dan, tenminste, als alles goed gaat, dan gaan ze weer op de maan. In 1980 wint Joop Zoetemelk de 67e Tour de France. De gedoodverfde kampioen Bernard Hinault, die geeft in de 11e etappe op wegens een blessure. Dus de weg lag open voor Joop Zoetemelk. Ik heb hier de audio, het geluid van destijds.
2: Mooi.
0: Van 1980, dat Joop over de streep komt op de Champs-Élysées.
3: En daar komt de gele trui over de finish. Juist een en wel. Met
0: Gerry naast hem.
3: Hij wordt omringd. Hij wordt daar, ja, ongeveer onder de voet gelopen.
0: Allemaal mensen over hem heen.
3: Publiek, supporters. Daar is hij. Dat beeld. Dat zullen we niet snel vergeten.
0: Nee.
3: Joop Zoetemelk over de finish. Hand in hand met Gerry Kneteman.
0: Prachtig.
2: Mooi.
0: Hand in hand over de finish. In de gele trui, Joop Zoetemelk.
2: Je hoort ook heel veel mensen, Joopie.
0: Joop Zoetemelk, prachtig. En dan hebben we nog een bonusfeitje. En we blijven in de jaren 80, want in 1985 halen schatzoekers de grootste schat ooit van de zeebodem. Voor $400 miljoen aan munten en zilveren staven haalden ze de boel van de zeebodem. De waardevolle spullen die zaten in een Spaans schip dat in 1622 zonk in de zee bij Florida.
2: Zo.
0: Maar dat is dan voor de eerlijke vinder, toch?
2: Dat lijkt me wel, ja. Het is een gouden eeuwspul. Dus ik denk niet dat er nog heel veel mensen zijn die toen ook leefden.
0: Nee, die zeggen van, we willen ons spul terug. Nee. Ah, misschien wel. Het kwam van een Spaans schip. Ja, misschien uit Spanje, dat ze wel gezegd hebben... ja, maar hou eens even, dat is van ons. Dat,
2: ja.
0: Dat zijn wij ooit kwijtgeraakt.
2: Het zou vast zitten.
0: Het is toch meestal zeg je... Wat zou je zelf doen als je bijvoorbeeld... nou, laten we zeggen... Zometeen hier op de gang vind je een briefje van €50. Wat zou je dan doen? Je vindt dat zo, het ligt hier op de vloer.
2: Een losbriefje van 50. Er loopt niemand om, rondom die, van wie het net zou kunnen hebben.
0: Pak jij het dan op, denk je, kijk eens om me heen. Ik steek het in de broekzak. Of ga jij voor naar de receptie en zeg je van... hier, €50 gevonden, kunnen jullie misschien even een melding doen... van iemand die het vloer is. Wat zou je doen?
2: Nou ja, ik denk als je er een melding van maakt... en ze doen een interne mail eruit of zo.
0: Ja,
2: dan komt er 60 man komt zeggen... oh, dat is mijn brief van 50.
0: Denk je echt?
2: Dat denk ik wel. Dus ik denk dat ik...
0: Zouden we er zoveel grappenmakers hier hebben?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou?
2: Dus ik denk dat ik de briefje zou pakken. Ik zou naar jou lopen en zeggen... ik bestel morgen een beetje ontbijt voor ons.
0: Ja. Wat zouden onze luisteraars doen? Luisteraars, even een vraag naar jullie. Wat zou je doen als je €50 op straat vindt? Wat zou je dan doen?
2: Op straat
0: is helemaal makkelijk.
2: Eerlijke vinder, okay. Ja.
0: Je vindt €50 in je bedrijf. Misschien moeten we het in het bedrijf houden. In het bedrijf of als je op school nog zit. Misschien op je school. Of wat zou je doen?
2: Nou, op school zouden ze het sowieso houden.
0: Ja, de drukken ze achterover. Hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja, ja. Ja, daar is nog op voordat ze thuiskomen, zeg maar.
2: Ja, zeker. Dus dan komen jongens nog aan Albert Heijn.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Even broodje halen.
0: Wat zou je doen? Ik zou in, maar eerlijk, niet om de good boy uit te hangen, maar ik zou naar de receptie lopen.
2: Ja, jij zou er ook
0: wel aan. Ja, 100%. Dat is niet mijn 50 euro. Het voelt, dan weet je wat het ook is? Het voelt ook niet lekker als je dat uitgeeft.
2: Nee, dat is waar.
0: Weet je, het is niet mijn geld.
2: Nee, dat is waar.
0: Nou, dat, denk ik. Maar ik ben benieuwd wat onze luisteraars zeggen.

0: in je hart. Het is de ochtendshow Marcel en Morgen hier voor de maandag van 20 juli. We hadden het net even over, hadden het over die schat hadden wat die gevonden was in 1985.
1: Nee, het
0: is een oude.
1: Het was een schat uit 1622.
0: Ja, maar gevonden in 85 uit de zee geplukt. Ja. Heel veel geld, maar toen hadden we het over van wat zou je doen als je geld zou vinden? Wat doe je daarmee? Het is maar net waar je het vindt inderdaad.
1: Precies, ligt eraan waar.
0: Maar stel, het is op je werk. Zoals hebben wij hier. Het is een groot bedrijf. Het is soms als je door de gangen loopt, is bijna. Nou, schoolgebouwen, ziekenhuizen. Grote gangen, veel afdelingen hebben. Het is groot. Dus er lopen heel veel mensen. Dus er kan ook wel eens iemand wat kwijtraken natuurlijk. Maar als er nou 50 euro op de vloer ligt. Ja, ik denk dat er best veel mensen dat nog in de zak steken.
1: Zeker, dat denk ik ook.
0: Ik zou het niet over mijn hart kunnen krijgen. Wat zou je eigen 50 euro zijn? Wat zou? Ik denk altijd andersom. Dan zou ik toch ook willen dat iemand dat gaat teruggeven ergens bij een balie. Dat je het weer krijgt.
1: Ja, tuurlijk, maar overal.
0: Maar als het autosleutels zijn, doe je het wel. Ja, maar als het geld ligt niet.
1: Nee,
0: dat is jij zou het meepakken. Ik zie de boevenogen bij jou.
1: Ik zou het meepakken. Tenzij ik het iemand zie laten vallen.
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen, joh, je verliest iets.
0: Ja, zo.
1: Of als er echt nog veel mensen in de buurt zijn, goh, is het van iemand?
0: Ja.
1: Zo nee, is het voor papa.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik zou het. Nee,
0: voor de eerlijke vinder, zeg jij, dan is het.
1: Dan vind ik het voor de eerlijke vinder. En dan had je het beter moeten opbergen.
0: Nou ja, dat is Nick die zegt in je zak steken tot je van iemand hoort dat hij het recent kwijt is geraakt.
1: Nou, dat vind ik ook wel, ja. Soort incubatieperiode.
0: Maar als je het dan al hebt opgemaakt?
1: Nee, je moet wel even wachten.
0: Oh, je moet wachten.
1: Ja, het is niet van.
0: Ga het niet gelijk uitgeven.
1: Nee, oké. Okay, nee, niet moment 1 inderdaad. Even een beetje een soort incubatietijd.
0: Oké. Okay. Kroontje zegt, als ik het op straat zou vinden, dan ga ik het houden. En is het in het bedrijf, dan ga ik het teruggeven.
1: Ja, twee keer netjes.
0: En Wim van Dam zegt, lekker oppakken en aan mijn zoontje geven. Ja, dat kun je ook nog doen, ja. Bij je zoon in de spaarpot.
1: Kan ook.
0: Ja.
1: En dan komt die zoon later de eigenaar tegen en die krijgt dan de problemen.
0: Ja, die heeft dan de shit. Of Lars die zegt, alles is voor Bassie. Hebben die 50 euro. Ja.
1: Ja.
0: En Lois die zegt nog, wie heeft er tegenwoordig nog contant op zak? Ja, dat is weer een andere discussie natuurlijk.
1: Dat is weer een
0: contant op zak, ja, ik heb dat eigenlijk ook nooit.
1: Oh, ik meestal, toch stiekem wel eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, je weet het nooit als het een keer een pinstoring is of.
0: Ja, Jan Paprazzi zegt er ook altijd, je moet altijd voor noodgevallen moet je wat mee hebben. Je moet een warm dekentje in de auto hebben. Warm dekentje dus voor in de auto.
1: Ja?
0: Ja, nee, als je pech krijgt langs de weg, je moet hem maar eens vragen. Die kent alle trucjes.
1: Oh.
0: Je moet altijd contant geld op zak hebben. Stel, je hebt een taxi nodig of wat dan ook. Dan dat moet je op zak hebben.
1: Jan is een echte prepper.
0: Ja, die weet dat precies.
1: Die heeft ook zijn kelder helemaal vol liggen met blikken soep en zo.
0: Dat denk ik wel. Die heeft bruine bonen tot in lengte van dagen. Hier zegt nog iemand, als je weet van wie het is, dan kan je nog een keuze maken. Ja, zo. Je maakt ook onderscheid tussen mensen. Als er een van die ene rotcollega is, denk je van, de Amhula, dit is van mij.
1: Dan neem je het mee en stuur je nog een tikkie achteraf.
0: Ja, en is die lieve collega, dan denk je van, hier.
1: Ja,
0: Mirjam zegt, ik heb het een keer gehad met 5 euro, eerlijk gemeld, en ik mocht het houden. Maar 50 is wel wat meer. Ja, dat is wel natuurlijk. Meer geld maakt mensen ook hebberig.
1: Dat klopt.
0: 5 euro, dan denk je, ach, het is maar 5 euro, weet je wel. Dennis, die stuurt nog een audio-appje. Even kijken.
2: Nou, als er 50 euro op straat ligt, dan steek ik het mooi in mijn zak. En zou het ergens in een kantoor zijn, zou ik het ook in mijn zak steken. Kijk, als iemand geld verliest, heeft hij het gewoon niet goed opgeborgen.
1: Ja.
2: Kijk, sleutels, daar kan je altijd wel wat mee. Daar kan je al gauw zeggen van die zijn van mij. 50 euro, wat je al eerder zei, dan zegt iedereen van, oh, dat is van mij. Dus als ik een sleutel, portemonnee of een pasje of dergelijks vind, dan zou ik zeker proberen de eigenaar te vinden.
0: Ja, ja.
2: Maar als het om geld gaat, dan steek ik het mooi in mijn zak.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat is.
0: Dat vind jij ook?
1: Ik ben het daar wel mee. Het is een gekke afweging die je maakt. Maar
0: autosleutels wel.
1: Complete portemonnees, pasjes, dat zou ik ook gewoon zeker teruggeven.
0: En Johan en Wiegen die zegt nog, ik ben eens mijn portemonnee verloren met geld, maar kreeg hem zonder retour.
1: Ja, maar dat vind ik asociaal.
0: Nou, hetzelfde.
1: Want dan geef je toe, ik heb jouw portemonnee gevonden. Dan zegt Johan, waar is het geld wat erin was blijven zitten? En dan zeg je, dat weet ik niet. Ja, hallo.
0: Ja.
1: Je bent ook niet achterlijk, dat heb je er zelf uitgehaald.
0: Ja, of het is gewoon ergens op een punt teruggegeven. Met de balie.
1: Ja, en dan heeft de balie persoon. Of iemand.
0: Nou ja, balie zegt, we hebben een portemonnee gevonden en Ja, daar zit niks meer in, sorry.
1: Maar goed, zou ook kunnen, ja.
0: Dat is discussie. Voer tot discussie dit.
1: Voer, ja.
0: Voer tot discussie.
1: Stof tot nadenken.
0: Ja, zo is het. Safe bij de bel. Safe bij de bel. Ik zie dat het weer tijd is voor een dikke piranenplaat.

0: Robert van Hemert en Donnie en Mo, wat dat nou? Ze komen met een nieuw liedje, komen ze, Wouter?
1: Ja,
0: ze komen met een nieuwe.
1: Heb hem al gehoord.
0: Heb hem al gehoord?
1: En ze hebben hem gedaan op het muziekfeest in Zwolle.
0: Maar daar was ik niet bij, dus ik heb hem niet gehoord.
1: Nee.
0: Best een leuk liedje?
1: Ik vind Moët dat nou leuker, maar die heb ik ook al vaker gehoord.
0: Oeh. Maar kijk, sommige liedjes die zijn als wijn en die moeten rijpen.
1: Precies.
0: Dus die moeten gewoon die komen langzaam opborrelen. Dat zie je nu een beetje met de Tapster.
1: Tapster.
0: Die komt nu ook opborrelen.
1: Had ik met Moët dat nou ook? In het begin dacht ik, dat over dat geplop. Want dat hoeft niet. Maar inmiddels.
0: Kom niet aan mijn kabouter plop, zeg maar.
1: Nee, nou dat dus.
0: Ja, ja. Maar dat is wel goed uitgepakt voor hun. En maar ze komen met een nieuw liedje en ze komen hier.
1: Ze komen hier.
0: In de ochtendshow. Komen ze langs. Volgende week vrijdag.
1: Volgende week vrijdag, 31 juli.
0: Dat is jouw laatste.
1: Mijn laatste.
0: En dan heb jij vakantie.
1: Heerlijk.
0: Lekker hoor, heerlijk. Wij gaan zo meteen in de platenkoffer. En daarin uiteraard drie oude dingetjes. Zit er een favorietje tussen? Of een favorietje, maar een leukste van de drie?
1: Ik ben heel benieuwd naar C, maar voor nu ga ik nog voor A.
0: Oké. Ik laat jou wel even verrassen zometeen met C. Ja, kom ik wel even mee. De zon die wisselt vandaag af met stapelwolken. Vanmiddag is er kans op een bui. Het hoeft niet te gebeuren.

0: die kans is niet zo heel groot. Temperatuur vandaag tussen de 18 en de 23 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is iets drukker dan vanochtend vroeg. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. En een minuutje of 10 vakantieverkeer. A12 Utrecht-Den Haag tussen Lunetten en Harmelen. Dan heb je een kwartiertje door bergingswerkzaamheden. En de A15 Europoort Rotterdam tussen Benelux en Vaanplein 15 minuten. Dan de A50 als laatste. Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein. Daar heb je een minuutje of 9 vertraging. Dat zijn ze voor dit moment. Het platenkoffertje die kun je al even checken in onze NPO Luister-app. Kanaal van Sterren moet je dan even in. Druk op berichten en dan zie je het vanzelf. Kun je gelijk je stem ook even uitbrengen. En als je denkt van ja, ik weet het ook nog niet helemaal. Misschien zoals Wouter, want die laat zich zo meteen nog even verrassen door de liedjes. Dan moet je even blijven wachten, want binnen nu een 5 minuten dan laat ik ze horen.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: Marius Muziek, Russo en Mart Hoogkamer. En pakt mij.
1: NPO.
2: Sterren NL.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vrouw er

0: Torero en spijt is voor later. Lieve vrienden, 9:55. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. En wij hebben...
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ik ben het weekend weer in Friesland geweest. Dan moet ik altijd weer eventjes schakelen qua taal.
2: Ja, ik heb dat ook al.
0: Ja?
2: Maar, nou, niet van het Fries, maar ik
0: het moet Zeeuws.
2: De G weer gaan uitspreken en zo.
0: De G?
2: Ja, dat wordt bij ons een H.
0: Hè?
2: Dat wordt bij ons een H.
0: Oh, heb jij dat? Ja.
2: Ja, dat zodra ik in de buurt van thuis kom, of als ik even met iemand bel vandaar,
0: ja,
2: dan gaat die knop weer terug om.
0: Ja, direct hoor. Als ik iemand aan de lijn heb of ik ben thuis, dan is het Fries wat de voertaal is. Dat is ook mijn moerstaal. Maar hier is het gewoon proberen ABN.
2: Hier doen wij gewoon lekker ABN.
0: We proberen. Wij doen ons best. Wij hebben geprobeerd. Wij hebben hier in de koffer 3 liedjes, lieve vrienden. En de volgende liedjes zitten daarin. George Baker and the Selection. I'm just a bird in the sky. En het liedje dat heet niet Una Paloma Blanca. Nee, het heet gewoon Paloma Blanca. Oftewel... Una Paloma Blanca. Nou precies, die zit erin op keuze A vandaag. Dan hebben we nog een keuze B. En dat is een liedje van Def Rhymes. En die kwam ik even tegen in de platenbak. En ik dacht, ja... Dit is inmiddels is het ook gewoon oude meuk, dit liedje geworden. Maar echt een oude meuk is leuk. Want dit doet mij denken aan mijn... hoe oud zou ik zijn geweest? Een jaar of 1920, denk ik zo'n beetje. Ja, rijbewijs net. Dit hard erop op de radio. We maakten de speakers ook zelf in de auto.
2: Oh ja.
0: Ja, zeker. Oude hoedenplank maken. En dan deze door de boksen.

0: lekker, lekker, lekker.
1: Ja, wel gezien in een discotheek, maar dat ging echt raar met hem altijd. Het was wel feest. Def Rhymes en Dooku, die zitten erin op keuze B. En dan hebben we nog een leuke keuze C. Dat is een piratenplaatje van het Apollo-trio.

Een beetje het sfeertje van een iets oudere luisteraar zal herkennen. Ovide en zijn vriendjes. Dat was vroeger een tekenfilm. Ovide en zijn vriendjes. Beetje hetzelfde gezellige sfeertje. Zo van ergens in de oceaan, een tropisch eilandje, niks aan de hand. Heel mooi. Nou, laat me weten, waar heb je het meeste zin in? Paloma Blanca van de George Baker Selection, keuze A. B. Def Rhymes en Dooku. All About the Money over de pecunia. En Apollo Trio op keuze C met een tropisch eiland. Stemmen, dat doe je in de app. Dat is heel eenvoudig. NPO Luister, doe je best.

0: Fons Kop de Veur Inc. Ja, Kop de Veur. Hij heet Veurink. Dat is een mooie naam, die hoor je niet zoveel.
1: Veurink, nee.
0: Wat anders dan de Vries, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Alhoewel, jouw achternaam komt ook niet zo vaak voor in mijn gelederen.
1: Brakman.
0: Brakman.
1: Nee.
0: Ben Brakman. Is er een familie die Ben heet bij jou?
1: Nee, dat
0: zou grappig zijn.
1: Ja, ik zit ineens.
0: Ben Brakman.
1: Ik vind het wel mooi inderdaad om te onthouden.
0: Als jij ooit...
1: Als een zoontje...
0: En dan noem je je zoon Ben.
1: Ben.
0: Ben Brakman.
1: Ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel mooi.
0: Fantastisch.
1: Dat vind ik wel humor.
0: Dat vind ik wel een goeie, ja. Huh? Nou goed, 10 voor 10 is het, vrienden. Help ons nog even met de oude platenkoffer, want ze zitten redelijk dicht bij elkaar, zal ik zeggen. Want de George Baker Selection valt altijd goed in de smaak. Deze oude, gouden oude, moet ik zeggen. Deze parel van de George Baker Selection. Paloma Blanca. Keuze A. I'm just a bird in the sky. Dan hebben we keuze B. Dat is een liedje van Def Rhymes. Dooku. Money, money. Geld maakt niet gelukkig, zo is het ook. Def Rhymes, Dooku. En dan hebben we nog keuze C, op een tropisch eiland.
2: Op een tropisch eiland, in de oceaan. Samen pootje paaien, dat staat mij wel aan.
0: Ja, dat is het Apollo-trio op een tropisch eiland. Heb jij je keuze nog bijgesteld eigenlijk, na het horen van deze liedjes?
1: Ik ga voor C.
0: C, hè?
1: Ja, ik vind hem leuk.
0: Ah, dat is heerlijk, op een tropisch eiland. Net of daar geen kommer en kwel is.
1: Ja.
0: Maar ook daar gebeurt wel eens wat natuurlijk. Ik had er wel zin in, hoor. Jij hebt het gehoord natuurlijk, want ik zit een beetje te googlen naar vakanties. Ik ben er nog niet over uit. Ik heb van 8 tot eind augustus vakantie.
1: Mm-hmm.
0: Maar die eerste week vanaf 8 augustus, dan heb ik met zo'n lief nog een mooie week. En dan wil ik eigenlijk iets leuks doen met hem. Dat wordt of binnenland, het wordt of thuis, kan ook. Of we gaan even naar het buitenland. Dus ja, of met een campertje, of vliegen. En ik heb eigenlijk wel zin in lekker vliegen. Dat we gewoon even niks hoeven.
1: Even niks om handen.
0: Zwembadje, ja. Dat soort dingen. Maar we hebben een tropisch eiland. En nu heb ik constant... Maar dat is dus verneukeratief, hè. Als je die socials hebt, Instagram en zo. En je ziet reclame, je tikt erop. Dan krijg je van alle reisaanbieders reclame.
1: Ja, lang leven cookies.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: En dan bieden ze het aan. Dan staat er voor €599. Ik zei net, ik zei €599, zeg ik tegen Wouter. Dus kijk even. Oktober van dit jaar. Ja, wat denk je zelf? Dan zitten we hier op de bak. Dan hebben we de Nederlandstalige top 1000.
1: Hey, daar zit ik er ook weer bij trouwens.
0: Ja, is gezellig.
1: Gezellig, hè?
0: Heel, heel leuk. Kun je verheugen. Gaat om 8 augustus. Meteen nog even een zoekopdracht doen na de uitzending. Eerst even wat liedjes draaien. Dave Dekker.
3: Ik krijg...

0: Dekker en Vespa. We gaan er nog even eentje doen, beste Wouter. Voordat het zometeen tijd is voor Emily op volle toeren. Zonder één, maar wel met...
1: Lucas van Leeuwen.
0: Lucas is er.
1: Ja,
0: nou, superleuk. Lucasje van Leeuwen, zometeen altijd gezellig. Die hoor je zometeen tussen 10 en 1 hier op NPO Sterren NL. Wij gaan er nog eentje doen uit de platenkoffer. En dat is geworden met hoeveel procent?
1: 44% van de stemmen.
0: Voor?
1: Apollo Trio op een tropisch eiland.
0: Yes! Had ik zin in. Dank voor het stemmen allemaal.

0: Nou, dit noemen wij dikke klappers. Als ik dit hoor, dan gaan de vuisten omhoog, Wouter.
1: Ja, terecht.
0: Ja, hè. Op een tropisch eiland, Apollo Trio. Je hoort het nergens. Het zal ook een reden hebben, denk ik dan altijd. Maar ik zend dit graag even uit.
1: Ja, terecht.
0: Het is 1:01. Zullen we hem afronden? Zullen we een keer mooi op tijd? Dan heeft Lucas ook de volle zendtijd, zeg maar.
1: Ja, oké, okay, vooruit.
0: Ja, ik kan nog wel een minuutje draaien van een liedje, maar dat is ook zo zonde, toch? Laten we niet doen. Wij gaan

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten eraan kwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten eraan kwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de

0: Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. Lucas van

Zonder Emily zelf. Die is even lekker met vakantie. En daarom zit ik hier. Mijn naam is Lucas van Leeuwen. En tot 1 uur vanmiddag ben ik je gastheer. Op het allergezelligste radiostation van Nederland. Want dit is NPO Sterren NL Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En waar je op dit moment ook bent. Of je nou aan het werken bent. Lekker vrij bent of op vakantie. Je kunt ons de hele zomer meenemen.

0: Ja, misschien wist je het nog niet, maar Waylon heet eigenlijk Willem Bijkerk. En onder die voornaam heeft hij samen met Jan Smit dit liedje uitgebracht. Tussen jou en mij. Beide heren stonden anderhalve week geleden ook samen op het podium om dit liedje ten gehore te brengen bij het muziekfeest op het plein in Zwolle.
1: Zomer, Sterren NL, jouw nummer 1.
0: De beelden van de muziekfeesten van zowel Moergestel als Zwolle zijn binnenkort te zien bij Avrotros op NPO 1. Mocht je nou benieuwd zijn wanneer precies, check daarvoor onze site nposterren.nl voor het laatste nieuws. En natuurlijk ook de NPO Luister-app. Word je op de hoogte gehouden van alles wel en wee rondom de artiesten die we hier draaien op Sterren NL Radio. Nogmaals een hele goede morgen. Dit is Emily op volle toeren. Zonder Emily, maar wel met Lucas hier. En de beste muziek van eigen bodem, zoals je van ons gewend bent. Zometeen hoor je Rutschakot en Vrede. En ook de paradeplaat komt eraan. Jeffrey Kuipers, zijn nieuwe single staat in de spotlight. Het liedje heet Veel te lange nacht. En hoor je na het overzicht van de nieuwe muziek die we hier draaien.
1: Nieuwe

0: Want jij bent het perfecte recept. En vannacht ben ik de chef. Ja, je maakt me helemaal gek.
1: En deze week is Veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers.

Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot zal gaan. Een van de vele mooie zinnen uit dit liedje van Rutger Kot. Terug naar 1993. In dat jaar deed ze mee namens Nederland aan het Eurovisie Songfestival met Vrede. Daarvoor hoorde je ook nog de paradeplaats van deze week. Die is in handen van Jeffrey Kuipers. Zijn nieuwe single heet Veel te lange nacht.

eigen carrière. Ik leef mijn eigen leven, het origineel van zijn vader. Maar in deze versie ook net zo prachtig. André Hazes hoorde je daarvoor, Stef Ekkel, Altijd Blijven Lachen. En ik draaide Tino Martin voor je en Met of Zonder Jou in Emily op volle toeren voor deze maandag 20 juli. Een lekker bakkie koffie is inmiddels hier in de studio neergezet. Dankjewel daarvoor. Een sprits erbij. Ja, dat is ook zo'n favoriete koek van mij. En er komen ook veel leuke berichten binnen via de NPO Luister. En blijf dat ook vooral doen, hè. Tijdens dit radioprogramma kun je ook gewoon je invloed uitoefenen op de playlist. Kun jij mede bepalen wat er gedraaid wordt. En ik vind het stiekem ook gewoon even leuk om te kijken waar je op de wereld uithangt. Of je nou vrij bent, aan het werk, in de auto zit of andere bezigheden hebt. Je verhaal is welkom via de NPO Luisterapp. En zet er vooral ook even bij wat ik voor je kan draaien op deze maandag. Ik krijg een berichtje binnen van Benjamin. Die laat weten dat hij de auto aan het wassen is. Voor de derde keer deze week. Nou, dan zit je wel heel erg graag in je auto, Benjamin. Dat heeft alles te maken met dat Sahara-zand, hè? Volgens mij is het weer volop door de lucht aan het gaan. En kun je om de haverklap je auto weer opnieuw een poetsbeurt geven. Succes daarmee. Mooi fotootje erbij. Ik zal geen merk noemen, maar hij ziet er strak uit. Kan niet anders zeggen, Benjamin. Of ik zo meteen het liedje van de Mike Versteeg wil draaien. Hartslag van je heupen. Ga ik doen voor jou. En even kijken. Ook Sven meldt zich via de NPO Luisterapp. Hij is op vakantie op Mallorca. Hij zit lekker in de zon.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkerpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. Ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Er kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel 7 met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels weer vrij. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht.
1: Lucas van Leeuwen.

Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

Hij was haar coach in The Voice of Holland. En uiteindelijk besloten ze samen een liedje uit te brengen. Ik heb het over Jeroen van der Boom en Leonie Meijer. Je hoorde Los van de Grond. En daarvoor Wesley Bonkhorst en Amalia. Goedemorgen.

Zeg je zon, zeg je zomer, dan zeg je ook zeker Wolter Kroes. Veel zonnige en zomerse liedjes uitgebracht, onder Route du Soleil, zo heet zijn nieuwste single. Dit was dan weer een iets oudere van hem. Dansen voor je leven, met daarvoor Leeuw Kleine en Samuel Welten. En Maak me nou niet gek.

werd aangevraagd door Lisa via onze NPO Luister-app. Ook zij is heerlijk op vakantie. In Griekenland om precies te zijn. Rodos, samen met haar vriend. Ze hebben een speakertje bij zich. En de mogelijkheid om SterrenNL Radio te luisteren vinden wij maar al te leuk. Ze wilde heel graag deze horen, dus van Wesley Ponsen. Daarvoor nog Sieneke, Ik doe wat ik wil. En ik draai de Marco Borsato voor je. En Ik leef niet meer voor jou.

En Jan rijdt met je mee. Jan Paparazzi hoor je iedere maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7. Met het klimaatneutrale lifestyle magazine De Jan Paparazzi Show. Je hoort de beste muziek van Nederland, de Nederpop klassieker van de dag en een vergeten plaat in 6:30, 7:30. De Jan Paparazzi Show. Iedere maandag tot en met donderdag van 4 tot 7 op NPO Sterren NL.

0: vandaag.
1: Afgelopen vrijdag zat die muurvast, de top 3 uit onze eigen SterrenNL Top 25. De hitlijst met de populairste Nederlandstalige muziek van dit moment. Toen op nummer 3 Justin De Wild en zijn Cheerio. Op 2 stond dit liedje van Robert van Hemert, Zandloopster. En nog steeds op nummer 1 Rutger van Barneveld en de zwoele zomer.

liedje, kan niet anders zeggen. Raymond Hermans hoorde je en In de Boeken. En daarvoor Rick de Leeuw en zijn band De Truckener Keks. En Met Hart en Ziel. Nou, met hart en ziel gaan we ook zeker naar het derde en laatste uur alweer van Emily op volle toeren. Zometeen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaagsgeraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Lucas van

En daarvoor Jeffrey Hezen en zijn Loco. Toch wel een van mijn favorieten van dit moment, hoor. Liedje dat stevast op repeat staat in de auto. Ik heb hem zojuist ook luidkeels meegezongen. Maar ik heb de microfoon maar even uitgezet, want dat bespaar ik je dan weer, hè. Goedemiddag, mijn naam is Lucas van Leeuwen en dit is het derde en laatste uur alweer van Emily op volle toeren voor de maandag.

vakantie, ja. Dat lijkt me toch ook wel fijn, hè, met deze temperatuur om even lekker vrij te zijn. Mocht jij dat ook zijn en wil je je melden, doe dat vooral via de NPO Luister-app. We hebben nog een uurtje te gaan. Veel muziek is al bepaald, maar misschien heb jij wel één liedje waarvan je denkt, die mis ik nog in de playlist of die heb ik te lang niet gehoord. Stuur hem vooral door, ga ik mijn best doen om hem zo meteen voor je te draaien. Gevoeligheid komt eraan met Stef Vos en papa naar Kroegtijger. Dit is Joey Nicolai.

Wat wordt er toch al een langere tijd goede Nederlandstalige muziek uitgebracht, waaronder deze single ook. Senna en Sven Versteeg, je hoorde Vuurwerk, daarvoor Stef Bos. Het gevoelige Papa kwam voorbij en Joey Nicolai draaide ik voor je met de Kroegtijger in Emily op Vondel.

krijgen. Lang leven de liefde. Je hoort de Sander Kwarten en ik laat je nooit meer gaan op NPO SterrenNL Radio. Waar ik zo meteen een nieuw talent aan je ga laten horen. Nou ja, nieuw is hij inmiddels al niet meer, want je hoort hem al regelmatig voorbij komen hier op je radio. Maar het is wel een jongen die we echt in de gaten moeten gaan houden, want hij maakt hele leuke liedjes. Bram Bongers gaat het over. Het perfecte recept komt eraan. Maar nu eerst, moeten we dit liedje nog introduceren.

Bram Moers. Zijn nieuwste single heet Het Perfecte Recept. En daarvoor Marco Hitmaker, zoals die gekscherend door Jan Babras.

Hij staat hier letterlijk in de coulissen van de NPO Sterren NL Radiostudio te trappelen van ongeduld, want zometeen is het weer zover. Een nieuwe editie van De Kort en Klein Show, de eerste van deze week, komt eraan na het nieuws van 1 uur met de enige echte Corné Klein. En daarna natuurlijk Jan Paparazzi met De Middag.

0: ochtendshow van Sterren NL is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment en natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag. Van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen. Op NPO Sterren NL.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en de Duitse grens 8 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem 20 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

tijd. Een lekkere Engelstalige kent. Misschien wel een discoplaat, flink wat hits uit de top 1000. Dubbele dosis komt eraan. En natuurlijk, net na 3 uur, hoogtepunt van de show. De verse cijfers vliegen dan binnen voor de top 3 om 3. En suggesties zijn altijd van harte welkom. Dat kan via NPO Luister. Zometeen Rob Zorn en nu Yves Berendsen met zijn huidige hit. Misschien is het tijd.

0: liefde.
1: Zo heet hij, Lang leven de liefde van Menno Aben. Het tempo gaat er even uit. En we hebben een hele mooie plaat uit onze schatkamer. Een pareltje van het kleine orkest. Over de muur. Oh.

Jongens, hebben we al gehad. Dit was Zo Lief met Verslaafd aan Jou live in Ahoy. En Raymond Hermans hoorde je met Mij Niet Bellen. Straks in het tweede uur van de Kort en Klein Show nog flink wat hits uit de Nederlandstalige top 1000. En ik ga er eentje uitlichten voor je. Plus in het laatste uur de top 3 om 3 en de dubbele doos.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 5 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. A50 Zwolle richting Arnhem. Bij de afrit Loenen 4 kilometer met 10 minuten vertraging vanaf Apeldoorn-Noord. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht.

0: Billy Klein. In het hart van Amsterdam bij Sterren NL. Daarvoor nog Lara Mila uit onze Sterren NL Top 25. Liedje dat heet Had ik je maar nooit gezoend. En De Dijk, een hele fijne popplaat. Bloedend hart bij Sterren NL. Heb je zelf suggesties? Altijd van harte welkom via NPO Luister. Ik heb een hit voor je uit de Top 1000. In dit geval Super Gave Tijd en René Kars.
1: En ook dit is een hit uit de Nederlandstalige Top

0: de Engelstalige krent.
1: Ik moet zeggen, het is tussen al die flotsers en jetsers van Nederlandstalige hits toch wel eens leuk om af en toe een Engels krentje te draaien. Een Engelstalige krent, wel in Nederland geproduceerd uiteraard. Nederlandse productie, BZN, dit is... Jeppa, jeppa, jeppa, jeppa. Jeppa, jeppa.

prachtige hit. Jong en Dom, ook genoteerd in de Sterren NL Top 25. Die hoor je vrijdagmiddag tussen 2 en 4 met Jan Paparazzi, Janneman zelf, living legend. Senna is

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: op Sterren NL.
1: Here we go met de eerste top 3 om 3 van deze week. Het is de maandageditie van de Kort en Klein Show. En je hoort zometeen op nummer 3 Gerrit Snijder en Cubaanse Café. Justin de Wild staat op nummer 2 met Cheerio. En daar is hij weer. Ik heb geen flauw idee hoe lang dit gaat duren, maar volgens mij heel erg lang. De hele zomer door. Op nummer 1 Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
0: De top 3 om 3. Nummer 3.

0: Rick en Simon met de soldaat. Ik heb er eigenlijk een soort van kookwekker bij aanstaan. Hoe lang duurt het voordat deze twee weer samen zijn en samen muziek gaan maken? Volgens mij gaat het gewoon heel erg snel gebeuren. Nick en Simon en de soldaat bij Sterren NL. Straks VOF de Kunst, ook Frank van Etten. En nu Russo met Mart Hoogkamer. Liedje dat heet Pakt Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vraag.

Wat een sensatie was het toen, zeg. Wat een hit voor VOF De Kunst. Suzanne bij Sterren NL en Russo met Mark Hoogkamer pakt mij. De dubbele dozen zit eraan te komen. Vandaag twee liedjes van Ferry de Lid. Ferry

twijfel brengt ons bij de groep Diesel. Geweldige hits gehad, Going Back to China was er één. En dit is wel hun meest populaire, hun allerleukste. Diesel bij Sterren NL, Sausalito Summer Night.

0: en Klein Show.
1: Dubbele dosis. Dubbele dosis. Dubbele dosis.
0: Ik zei het al, twee hits van Ferry de Lix. Zometeen ademloos door de nacht. Maar nu de huidige hit met Shaq. Baco in

Het liedje van Helene Fischer is net klaar met haar concerttour. En daarmee stond ze ook in de Gelredome in Arnhem. Het waren 12 steden, 15 concerten. Helemaal goed, wat een show geeft die Helene Fischer. En dit was

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen Barendrecht en afrit Numansdorp 1 kwartier oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorinchem over de A27 en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg.

17 blijven staan afgelopen vrijdag in de top 25. Had ik eigenlijk in alle eerlijkheid meer van verwacht van deze Amar. Maar het is denk ik toch niet zo'n grootste hit aan het worden. Maar goed, zo is het nou eenmaal. Het kan niet altijd, je kan niet altijd 6 gooien, zou zangeres Senna zeggen. Heeft ze een tijdje geleden een plaat over gemaakt. En we draaien ook nog Marcootje, Marco Borsato. Borsato rammertje van vandaag. Dat was Je hoeft niet naar huis vannacht. Zeker niet. Je mag naar huis. Je mag doen. Van mij mag alles eigenlijk, ja. Ruim denken dan hier tussen 4 en 7 krijg je het nergens. Je mag op vakantie gaan. Je mag blijven werken tot 6 uur. Je mag ermee stoppen. Je mag je ontslag indienen. Het mag allemaal. Als je op vakantie bent, daar ben ik even benieuwd naar. Laat even weten waar je zit. Op de camping, in het binnenland, buitenland. Misschien zit je wel in Spanje. Misschien zit je wel in Kroatië. Misschien zit je wel in Noorwegen. Laat het maar weten via de app van NPO Luister. Bert Dollekens die zegt, goedemiddag, Sterren NL Radio. Vandaag is Vincent jarig. Zou je daar een plaatje van willen draaien? Ja, natuurlijk. Met alle mogelijke soorten van genoegen. Zanger Vincent. En

0: Hoi, ik ben André Hazes en onderweg naar huis kan je maar naar één ding luisteren. En dat is de warme, zwoele stem van Jan Paparazzi op Sterren.
1: Ik ben nog maar een man met fouten en gebreken. Ook al gaat het wel eens mis,

0: ongelooflijk eigenlijk. Hij is jarig vandaag, onze grote vriend Vincent. En hij is van 1971, dus reken maar even uit. En ik moet je eerlijk zeggen, dat had ik hem niet gegeven. Vincent, en dit is wat dat is. Mijn hart is geen gevangenis. En daarvoor hadden we de hit van Jeffrey Hezen, Loco Loco. De Bos van Mors, Jeffrey Hezen. Veel gedraaid bij SterrenL Radio. 4:15 geweest op maandagmiddag. Betekent tijd voor Tol Hansen. En een van onze luisteraars, vele luisteraars, kwam een paar dagen geleden met deze suggestie. Tol Hansen met een liedje over een hond. Hou die hond tegen. Van je waf, waf, waf.
1: Luister even, beste mensen, naar het verhaal over een hond. Hij heet Bello en loopt rustig zomaar.

zodat niemand iets kan zeggen. En dan roep je Bello af en dan houdt hij zich wel rustig. Ja, hij is niet imbeciel. Kijk wel uit, dan moet ik strakjes naar dat gaaie Sint-asiel. Van je wap, wap, wap. Oh, wat zijn die beesten maf. Van je helaas. Niet veel maffer dan ze baas. Van je wap, wap,

0: Likkerdag van Sven Verstegen, de voice van Likkerpijp. En dit is aangevraagd door Ronald van de Wetering. Een ouwtje van André Hazes.
1: Op een schoorsteen staat een foto.
0: Een prachtige plaat van de koning.
1: Bruin verkleurd en als hier aan.
0: Op de schoorsteen staat een foto.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67... Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging.

70. De dames van Luf, Patty, Marga en José en You're the Greatest Lover. Nummer 1 toen in de top 40. En ze waren op tv bij de Tros uiteraard. De gezelligste omroep van Nederland. Tegenwoordig Avrotros, ook gezellig.

grasweden. En hij zat zogenaamd in zo'n commentaarhokje, André van Duin. En hij gaf commentaar op zijn eigen, uiteraard onafvolgbare, geweldige wijze. En in die uitzending trad ook Luf op met Patty, Marga en José in de originele bezetting. En You're the Greatest Lover werd een hele grote hit, nummer 1 dus, in 1978 in de zomer. Daarvoor hadden we ook nog

0: daarvoor hadden we de Satisfier van Roxy Dekker. Ze deed even iets voor zichzelf. En daar is Henk Dissel.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Hoe is het mogelijk?
1: Dat je mij hebt gevonden.
0: Je meent het.
1: Met 17 miljoen.
0: Wonderen bestaan nog.

terug afgelopen vrijdag. Niet naar huis, de paradeplaat van vorige week. Monique Smit met de nieuwe single. En daarvoor hadden we Django. En waarom ben jij gegaan? En die superplaat van Romana. Morgenmiddag ga ik hem weer draaien. Maak je geen zorgen. Je hoort hem iedere middag na 4 uur. Romana met Ik Droom van Jou. En we dromen rond 17:15 altijd bij SterrenL Radio van Danny Nijman. En daarom draai ik iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag zo rond deze tijd een plaat van deze veel te vroeg overleden geweldige zanger Danny Nijman. Uit zijn rijke oeuvre, een hit van hem van 40 jaar geleden. Heel mooi, dit is Superstar.

Daarvoor hadden we Benny Nijman op bezoek. 17:45 Benny Nijman tijd bij Sterren en Radio. Dat was uit de jaren 80, uit 1986. 40 jaar geleden in september, over een paar maanden. Dat was zijn hit Superstar. Ik ga naar Gilserijen. Daar woont een dame en ze heet Helen. En zij zegt, Jan, jij draaide een paar weken geleden een hele leuke plaat van Jan Smit. Zou je die nog een keer willen draaien? Ging over een blondine. Dat is deze.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Ook op onthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes duurde er een kwartier langer over.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Superplaat blijft dit toch, hè? Uit de zomer van 1982.
1: Maar je bent er steeds niet bij.
0: Seven Tears van de Goombay Dance Band was origineel. Gezongen door Arne Jans in het Nederlands. En dat was 7 brieven. 7 van die blauwe jongens, ja liever niet.
2: Het is weer tijd
0: van de Belastingdienst. Maar een gewone brief, wordt het nog bezorgd tegenwoordig? Ik vraag het eigenlijk al. Maar goed, maakt niet uit.
2: Daar is het altijd feest.
0: Ja, je krijgt nog wel eens een brief misschien. Ja, ik niet meer, maar
2: een feestje maken, dat
0: ze zullen nog wel bezorgd worden. Met die postzegelprijzen van tegenwoordig. Ik weet het niet, hoor. Goedenavond allemaal. 6 uur geweest. Zit je lekker aan een kommetje opgewarmde groentesoep van gisteravond? Eet smakelijk!

Ah, leuk hè, deze plaat. En die clip is ook zo leuk. Ik zit er namelijk zelf in. Ah, had het beter niet kunnen doen, Bas. Maar ja, goed. Ja, zomaar een avond in de kroeg. Dat was Wilfred Geré, mijn buurman. Binnenkort doen wij een podcast over Nederlandstalige muziek. Daarover later meer bij SterrenNL Radio. Even een plaat van een paar jaar geleden. Paniek in de tent op maandagavond. Bel 112. Waarom? Ja, ik hoor het van de golf.

0: weet niet wat je mist. De nieuwe Samantha Steenwijk. En daarvoor hadden we de Goldband en Noodgeval. En er is om 6:30 de nummer 4 deze week in onze top 25. Mike Versteeg vindt het een aardige gast altijd. Leuke zanger. Heeft de zomer in te pakken met de hartslag van je heupen.
1: Hey, Janneman. Samantha, laat Steenwijk hier. Gooi die heupen eens even los.
0: Tuurlijk.

0: heb ik nog een hart? Ja, ik heb een hart, ja zeker. Ik heb een groot hart, zeg ik in alle eerlijkheid. En het klopt gelukkig nog steeds. En ik hoop dat het heel lang blijft kloppen. Hartslag was dat van Stefanie. En daarvoor hadden we Martje, die ging even zwemmen in de Bacardi Lemon. 2 plaatjes na 6:30. Maandagavond bij Janneman. Dat betekent tijd van 6:30, 7:30. Met een hele leuke plaat uit mijn eigen collectie van het Loland Trio. Ik ga het Loland Trio draaien met Marjolein en Josephine. Dat is een heel grappig plaatje, kort plaatje van 2 minuten nog wat. Uit de jaren 70, wat je eigenlijk nooit meer op de radio hoort. Maar gewoon een leuk, gezellig, ja, een beetje een piratenplaatje. Een aardig dingetje eigenlijk. Een zomerhit was het, nou ja, de bedoeling destijds, denk ik, dat ze hem uitbrachten toen in die tijd. Dat werd het niet, want de plaat ging roemloos eronder. Maar het is toch een leuke plaat van het Loland Trio. Ja, dan hebben we het over de jaren 70. Loland Trio, 3 heren waren het. Joop van Tuijer, Jaap Hos en Hans de Grand. Ze kwamen uit Alkmaar en omgeving. En ze zijn het meest bekend natuurlijk van de hit Trouw niet voor je 40 bent. Dat is sowieso een heel goed idee. En ik kan geen kikker van de kant afduwen. Dat is ook zo'n plaat die ze gemaakt hebben in de jaren 70. En natuurlijk, mijn naam is Haas. Hè. Is hier wat gebeurd dan? Daar weet ik niks van. Ja, dat waren ook de heren van het Loland Trio. Ze maakten ook deze grappige plaat, Marjolein en Josephine, in een hoesje van een Brabantsbond dingetje. Om het zomaar te zeggen, de kenners weten waar ik het over heb. En deze plaat is een, ja, het is wel een duur singeltje overigens. Als je het singeltje hebt, hij is gauw een tientje of 4, 5 waard. Echt waar, dit plaatje. Uit de jaren 70. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30, 7:30, 8:30.

zou verdoemen. Ja, ik zit er al spaakje rood vanavond. Dus dat drankje, dat is niet zo heel bijzonder op maandagavond. Wat wel bijzonder is, lieve luisteraars, is deze plaat. Ik dacht ineens aan deze plaat vanmiddag. Een bandje uit Utrecht van een jaar of 15 geleden alweer. Hele

een romantisch liedje aan het eind van de Jan Paparazzi Show. Vlak voor het scheiden van de markt. Voordat we de Bietenburg opgaan op de maandagavond. Een bandje uit Utrecht van een jaar of 15, 20 geleden denk ik ondertussen alweer. Een mooie dag vandaag. Six heet het bandje. S-I-G-S. Goeie plaat. Aan het eind van de show van Jan en Man. We gaan inpakken en wegwezen op de mondere maandag. Lieve luisteraars, dat was hem vanaf een uur of vier. Klimaatneutraal. Ik zeg dank voor de dagelijkse aandacht. Een mooie maandagavond. We gaan inpakken en wegwezen. En wat mij betreft graag tot morgenmiddag.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bent het perfecte recept. En vandaag ben ik de chef. Ja, je maakt me helemaal gek.
1: En deze week is veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: B.O. Sterren
1: en Peil. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vraag.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Peter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

naar het droom gehad. Rustig maar.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24.